Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via Omroepmaat.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: Ik zit met

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans voor twee biertjes.

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet er mijn neef?

mensen bepalen de kleur van je das, de vorm van je hoed en de snit van je jas en van je leven. Ze wijzen de paadjes waar langs je mag gaan en roepen ook oei als je even blijft staan. Ze kiezen je toekomst en ze kiezen je werk. Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk.

mensen, ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad en ze roepen in koor. Zo moet je leven. Met die mag je omgaan, maar die is te min. Met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je voor, dat eist je fatsoen. En je wordt genegeerd als je dat...

leven is mooi, maar vlieg uit de lucht en kruip niet in een kooi. Mens durft te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap aan je laars hoe een ander vindt.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten

0: Er wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

Het is de lucht achter uw roer. Het is het toontje aan spier. Het is de weg van de langstochters. En we sporen langs de diep. En de beurs en de moon. Het ben de keving en de beum. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van pie of zeum. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de roezen, het is het torentje van zien. Het is de weg van langs een klooster en de weg vol langs de diep. Het ben de muns, ben de moor, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van jouw zeun. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een doevertillende neusstroot, het is een oude lakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waai, het is de hoven, het is het koolzood in het blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne ruim. Dat is Milaans.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

zeg je? Je neemt een paar oude vrienden mee. Je belt vanuit een bar. Afblijven daar. Weet jij niet, schat? Ik praat tegen Sandra. Wacht even hoor, de bel gaat. Zeg, schat, ga je even bij de supermarkt aan en... Hallo? Hallo? Houdt die op?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
1: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest.

0: Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
0: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ik wil even stilstaan bij het feit dat ik gelukkig ben. Tijd wie er niks aan maken, maar ik wil het geen neem kwiet. Ik heb mijn droom, ik heb mijn zorg, ik heb mijn luchtkasteel. Als ik te noor zit, dan zie ik dat mijn spiet. Geluk zit in feit dat ik alles zijn kan. Met ook met vingertoppen en met mijn verstand. Maar er ben gehond, die zo blind als een piet ben. Die stond te kieken met open

Ik wil even stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Zucht de wereld roem, zucht wat nu ver is en mal. Ik heb idioot, ik heb mijn zwakheid, ik heb mijn touw.

eerste of de tweede, maar ook dat. Geluk zit in feit, daar kan alles zijn kind. Met ook met vingertop en met mijn verstand. Maar er ben hand, daar is zo blind als een piet bin. Daar stond te kieken, met open dicht aan de kant. Ik wil even stilstaan wie het feit dat ik gelukkig ben. Ter wie er niks om haken, maar ik wil het geen neem kwiet. Als ik te noor zit, wat ik je net al vertolden heb. Dan spiet mij dag, maar ik zeg nooit dat mij spiet.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
2: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
1: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. Die Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
3: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De

0: permanente commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is uzus.
1: Pardon?
0: De dag is van ons vandaag.
2: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Cate. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

was hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
3: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
2: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
2: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
1: Dit is Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar schoenmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Zomerse klank uit 1991, André Hazes en Zomer.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 8 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze woensdag de 29e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Bukkers die zit in ons terugblik op het Drentse Duizend. En Jan Tekstra die zit in de zomerse schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de George Baker selectie met Paloma Blanca. Maar eerst zijn hier John en Nienke. En ik wil nu eens...

0: Jones Baker Selection op Radio Drenthe en Paloma Blanca.
1: Drentse Doezend. Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele vakantieperiode al in het teken van de vakantieperiode. Ja, de trekkentocht is natuurlijk wel geweest, maar het is nog steeds een lekker vakantie. En daarom ook nu weer iets wat met een vakantie te maken heeft. Het kan overal over gaan, uiteindelijk over boeren, over dorpen, dreugen, worst, et cetera. Maar sowieso lekker in zomerse sferen. Nou, wat te denken van deze? Eind vorig jaar al 144 in de Drentse Doezend. Bukkers en de Duitse grens.

jaar voordat hij de Time Bandits oprichtte, had hij solo ook in het, deze Aline Zitting met zijn Hollywood 7. Straks hoor je Earth and Fire hier in een uurtje Nederpop met Weekend. Maar eerst de zomerhit voor dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorde. En bij een woning in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Daarbij raakt een bewoner gewond. En springruiter Michael Greven uit Veningen maakt zijn debuut op het WK in augustus in Haken. Als Nederland bij de top 7 eindigt, mag Greven na de Olympische Spelen in 2028. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Als Nino's dan met het weer.
5: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de 20ers. En vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti

0: zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen.

0: Herman van Veen.
1: Een andere keer misschien.
0: En opzij.
2: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we deze week in een zomerse schatkist. En vandaag is dat met Jan Tekstra. Die naam die zegt je wellicht niet alles, geboren in 1964. Hij is zanger, gitarist, liedjeschrijver, scriptschrijver en ook acteur. Een bezige baas dus. Hij schreef onder andere bijvoorbeeld de teksten voor de hits Je hoeft niet naar huis vannacht, Vrij zijn en Het water. En dan hebben we natuurlijk over liedjes voor Marco Bazzato. Maar zelf deed hij ook het een en ander. Bijvoorbeeld deze, Een zomer om nooit te vergeten. Jan Tekstra.

Shafi en ook een Luf. En ook deze Why Tell Me Why van Anita Meijer. En normaal gesproken altijd nieuwe muziek op dit tijdstip. Alleen de hele zomer, daar komt niet zo heel veel uit. Maar zo nu en dan toch eens een singeltje die best wel de moeite waard is. Bijvoorbeeld deze van Jeffrey Kuipers met een veel te lange nacht. Als je denkt, het melodietje komt me enigszins bekend voor. Het is bewerking van Amor de Mis Amores van Paco. Dat was een top 10 hit in de zomer van 1989.

lekker op een terrasje vanavond. En dan deze tekst bezig. Bestelbaar. Het was Roanesse. Het is 9:55. Het eind van het eerste uur. Koffie en keuvel. Tot brood en vrienden. En als je wint...

0: op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
4: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Der Ring des Nibelungen. Met waar?

0: zomerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Zomerse klank op je radio van Julio Iglesias met Quiero. Vriendje op tombola. En Julio Iglesias, dat zeg je natuurlijk wel iets. Maar als ik nu zeg Penny de Jager, wat zeg jij dan?
1: Ik heb wel Perry het Vogelbekdier.
0: Nee, Penny de Jager, ken je die?
1: Penny.
0: Penny.
1: Penny.
0: Penny de Jager.
1: Oh, ja. Nee.
0: Nou, Julio Iglesias die was in Top Pop. En met Art Visser, een popprogramma.
1: Die ken ik wel,
0: Art Visser. Ja, inderdaad. Nou, en zij danste daar altijd bij. Oh. En er werden opnames gemaakt, volgens mij was het in Maastricht. Bij die grotte daar.
1: De Mergelgrotte.
0: Ja. En zij danste daarvoor en ze zwieren en zwapperden om hem heen. En hij moest lachen en het zijn leuke opnames. Maar, maak je op.
1: Mensen zien jou natuurlijk nu niet bewegen. En nee. We hebben er ook geen beeld bij, maar ik zie jou allemaal wulpse bewegingen maken met je armen.
0: Ik zwabber alle kanten op, echt waar. Heerlijk gewoon. Maar dat is dus Penny de Jager. Nou, waarvan acte. Hey, we gaan ons spel spelen. Tientje of Tombola hier op Radio Drenthe. Vanochtend weer een paar sokken. Gisterochtend ook al.
1: Ja, weer sokken, ja. En ja. Die gingen naar Willem. Mm-hmm. En Willem had het behoorlijk warm vandaag. Maar ja, goed, hij heeft toch de sokken gewonnen. Dus hij moet daar nog even mee wachten voor hij ze aandoet.
0: Ja, maar het zijn niet hele dikke sokken.
1: Oké, okay, nou gelukkig.
0: Niet van die grote gebreide jongens, dus dat valt mee. Nou, eens kijken wat we vandaag weer weg kunnen gaan geven in een tientje Tombola. Of een tientje natuurlijk, dat kan ook altijd nog. Ik hoorde vanochtend wel, hij twijfelde nog. Maar later zei hij, nou nee, doe toch dat ding maar. Dus,
1: hij twijfelde.
0: Hij twijfelde niet.

0: Nee.
1: Oké, okay, of hij begreep het verkeerd, maar het was wel grappig. Hey, de vraag die we gaan stellen. Wat is de naam van de laatste bocht voor je over start-finish gaat op het TT-circuit? Dat is een hele lange vraag. Maar hoe heet die bocht? Kom maar door op 0592-33-1188. Appje sturen mag natuurlijk ook. Now let go of everything I've ever.

0: The Pretenders and Brass in Buckets. Tientje of Tombola. Precies kwart over tien, wij gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Jolanda. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jolanda of Jolanda, wat is het, met een E of met een A?
1: Nee, met een A.
0: Met een A, Jolanda.
1: Ja.
0: Afkomstig uit Klazineveen.
1: Ja, Klazineveen, ja, daar moet je heen, hè, zeggen ze altijd.
0: Daar moet je heen? Waarom moet ik naar Klazineveen? Leg me dat eens uit.
1: Nou, van mij hoeft het niet, maar dat is dus de slogan van Klazineveen.
0: Oké.
1: Dat is bijvoorbeeld... Het gratis parkeren en zo in het dorp, dus ja, dat is meer het achterliggende gedachte.
0: Oké, maar als ik nou zeg, gelievende diever...
1: Ja, ik vind het allemaal goed wat jij heen wil.
0: Of vetter dan fletter.
1: Oh, is ook best.
0: Ja, is ook mooi.
1: Ja.
0: Wat doe je in het dagelijks leven, Jolanda?
1: Ik doe de boekhouding van een bedrijf.
0: Van een bedrijf. En is dat een drukke baan of is het nu in de zomervakantie ook wat rustiger?
1: Nee, dat is wel een drukke baan. Dat gaat elke maand vrolijk door. Alleen we hebben nu een weekje vakantie.
0: Oh, kijk eens, heerlijk. Maar, ja. maar geen bouwvak of zo, maar gewoon even een weekje.
1: Nou ja, een weekje in de bouwvak.
0: Een weekje in de bouwvak.
1: Een weekje, de middenweek van de bouwvak.
0: Hartstikke goed. En dan lekker genieten van het mooie weer vandaag. Doe je nog iets bijzonders om de hitte te ontvluchten? Of?
1: Ja, mooi lekker in huis blijven met de airco aan en meer niet.
0: Van en de gordijnen dicht.
1: Ja, dat ja. Ik vind het helemaal niks. Maar goed, ieder zijn ding, hè?
0: Ah, jawel. En je doet er ook verrek te weinig aan, hè?
1: Ja, je kunt er niks aan doen. Gelukkig niet. Anders kregen we daar ook nog oorlog over.
0: Oh, elke dag. Nee, laten we dat maar niet doen.
1: Nee.
0: Hé, hey, we gaan ons spel spelen. We waren op zoek naar de naam van de laatste bocht... voor je over start-finish gaat op het TT-circuit.
1: Ja, dat klopt. Dat is de Geert Timmerbocht.
0: Jazeker, opzeker. Jaap Timmer, die kwam ook een paar keer binnen. Maar dat is de zoon, in dit geval.
1: Okay.
0: Van Geert. Geert die, was in 1926 de eerste winnaar van de TT... in de 175cc-klasse. Die had je toen nog.
1: Ja.
0: Nou. En later nog een keer in 1931, 32 en 36. En ja, dus niet alleen die bocht naar hem genoemd... maar bijvoorbeeld ook een tribune. Dus,
1: Oké, ja.
0: Dat is toch mooi. Nou, ja. Ik mag je feliciteren, want de kassa die gaat rinkelen voor jou. Dus... €10. Waar kan ik het aan overmaken?
1: Mooi. Nou, naar de tombola.
0: Je overmaken, dat is zo bij hè, gelukkig.
1: ik ga jullie niet plagen.
0: Ik zie Sebastian inderdaad alweer helemaal... die denkt, ik ben er zo blij mee.
1: Dus ja, kijken,
0: ik zal hem ook nog eventjes in beeld zetten. Kijk, hij staat nu, als je televisie kijkt, staat hij bij dat
1: ding? Nee, ik heb altijd de radio aan. Oh, okay.

0: Nee, dat gaat pas 's avonds.
1: Nou, hij zwaait even iedereen en hij heeft een muntje klaar.
0: Ik zwaai terug.
1: Mooi zo.
2: Ik ga er een slinger aan geven.
1: Nou. Heel erg benieuwd.
0: Ik wil graag sokken, lekker warm.
2: We kunnen niks beloven.
1: Klonk, en daar komt hij eruit. Nou.
2: Jolanda, ik draai hem open.
0: Nou. Oh, spannend.
2: Geen sokken, wel de sleutelhanger van RTV Drenthe.
1: Hopsakee.
0: Nou, kijk, dat is ook helemaal goed.
1: En dat is een hele mooie, dat is een badje. Dat is echt een bijzonder ding, hoor. Ik heb hem zelf ook. En het is een hartstikke mooi ding om die te winnen.
2: Dit is de microfoon sleutelhanger.
1: Oh, de microfoon sleutelhanger. Oh, zo fantastisch.
0: Dan zing ik de sterren van de hemel in de auto.
1: Ga dat maar doen. Jolanda, blijf nog even aan de lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een fijne dag.
0: Van hetzelfde. Dankjewel. Doei.

Mick Hucknall was het, Simply Red. En dat met Stars. Het is 11:04. Straks Sebastiaan met het nieuws uit de regio. De eerste plaat die ook een succes werd, dankzij David Roth van Van Halen. Maar dit is het origineel van de Beach Boys, California Girls.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Plommode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Blommode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op blommode.nl. Blom maakt je blij.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sfeer. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Het is krap aan 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Eén bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
5: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
4: Greve komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigparenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Ik zou nu trouwens niet graag eens op pak rondlopen.
4: Nou, ik ook niet, Wim.
3: Dankjewel, Sebastiaan. Doei. Het weer dan met Hans Dienhuis.
6: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de 20ers. En vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.

0: ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: 1983. Het oorspronkelijk trouwens geschreven voor een griezenfilm, maar kwam heel toevallig, of wellicht per ongeluk, terecht bij de makers van de film Flashdance, die meteen daarvoor gebruikten Michael Sambello en Maniac.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: 7 minuten over 10:30. Ik weet niet of het wel echt weer is om lekker op de fiets te zitten. Ja, als je redelijk vroeg weggaat, dan giet de volgende mij nou wel, Ellie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik zei je vertellen, Wim, het is fantastisch weer om op de fiets te zitten. En nou, we kunnen nemen om ons heen kijken. Er zijn ook een bult deelnemers, jongen. Er zijn heel veel mensen minder gewoon met ons eens. Die zijn vanmorgen mooi op tier op de fiets stapt. Goedemorgen, Theresia.
4: Goedemorgen.
3: Oh, glunderend. Je bent wel heel tevreden, denk ik.
4: Zeker weten. Een mooi aantal deelnemers, mooi weer. Gezellige mensen, iedereen is enthousiast. Geweldig.
3: Ja, de boerenfietstocht maar dan anders. Kun je nog even uitleggen wat het precies is?
4: Nou, het is voortgekomen uit een echte boerderijfietstocht. Dat we overal de boerderijen gingen benaderen. Maar dat lukt niet meer. We mogen de levende haven niet meer van dichtbij bekijken. Dus we proberen wel in de trant van de boerderij wat te zoeken. Hè? Dus de boomkwekerij. allerlei activiteiten van sport in de richting van. Dus vandaar maar dan anders.
3: Ja, en welke plekken ga je vandaag dan bij langs?
4: Nou, we gaan naar een privétuin waar de natuurvereniging lekker met kriebeldiertjes de kinderen wegwijs maakt. We komen bij de boomkwekerij, wat Jan Michiel dan zometeen misschien gaat uitleggen. We gaan zelfs naar het vliegveld, we komen over een begraafplaats, we gaan langs...
3: En dat heeft inderdaad weinig met boerderij te maken.
4: Ja, precies. Wel de Drentse.

0: Kraam en de Plaggenhut. Nou, dat heeft natuurlijk wel met platteland de boerderij te maken. En natuurlijk fietsen wij wel door de velden heen.
1: Dus, zo is dat. En dat geeft altijd hele mooie plaatjes, vooral met dit weer.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja, en bult deelnemers, heb je een idee hoeveel?
0: Nou, de start was vanaf 9 uur. Nou, om 8:30 stonden ze al te popelen. Maar tot nu toe zijn er al wel ruim 900 deelnemers al gestart.
1: Lekker. Jan-Michiel, ik kom even bij jou staan. Ja, we zijn hier bij jou op de Boomkwekerij. Waarom doe je met?
2: Ik doe mee omdat ik graag wil laten zien wat er gebeurt in de sierteelt. De sierteelt ligt best wel onder vuur. Het heel belangrijk is om als sector zijnde om openheid te geven en om te laten zien wat je doet, hoe je het doet. Ja, dat verhaal vertel ik graag.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. En wat zien we bij jouw bedrijf?
2: Van begin tot eind. De productie, het teeltproces, het onderhoud, het onkruid zien ze, als het goed is. Ik hoop dat ze naar goed moeten kijken, want ik heb mijn beste wel in orde. Nee, maar het hele proces. Wij hebben geen geheim.
1: Een pleintje waar van alles gebeurt?
2: Ja. De LTO is er. Drenthe Boer Bewust is er. Maar ook de jager die is er. De weidevogelbeheerders die bent er.
1: Zullen we hem gaan kijken?
2: Jazeker, kom.
1: Nou, gaan we die kant op. Kom. We lopen hier tussen allemaal deelnemers. Die mensen dat ik in het pad loop. Goedemorgen. En? Ik. En nu. Mensen. Ik had die bij toe gaan.
2: Ja, het is misschien ook wel de omgeving die er is, hier in Drenthe nog. Maar ja, ik heb best nog wel het gevoel dat wij ook nog wel gewaardeerd worden.
1: Ik hoop, maar dat is vaak bij negativiteit, hè? De markt werd pot.
2: En dat is nou precies de reden. Je moet het positieve verhaal proberen te vertellen. En ik hoop dat...
3: Je valt een klein beetje weg zo nu en dan. Ellie, misschien dat je één met kabels je even een beetje aan moet rammelen van de microfoon. Want anders dan...
1: Allemaal helpt dat, denk je? Helpt dat zo of helpt
3: dat
1: zo niet?
3: Ja, dit is beter.
1: Niet?
3: Ja,
1: nou, ik dit is beter.
3: Ja, tenminste.
1: Naar Theresia gaan. Oh. Nee. Wat staat er vandaag allemaal nog te gebeuren? Ga je nog deur? Gaat het nog lang deur? Tot hoe laat kunnen mensen starten?
0: Je kunt tot 12 uur starten bij Den Kaart in Zuidwolde. En we sluiten bij Den Kaart tegen 6 uur. Ik hoop dat dat lang genoeg is, want er zijn zoveel mooie activiteiten dat wij er onze twijfels over hebben of we dat allemaal hebben.
1: Nou ja, dan hebben ze één stempel in minder.
0: Nee hoor, wij blijven gewoon open totdat de laatste rijder binnen is.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Ja, jongens, heel veel...
3: Yo.
1: En een mooie weer.
3: Oké, dankjewel.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Radio Sayer and more than I can say.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, voordat we naar het keuveltje gaan, toch even. Want Ellie die was net inderdaad bij de Opchak al in de verbinding, die viel even weg. Als er nu mensen ook nog geïnteresseerd zijn in de kwekerij van Jan Michiel Bakker.

0: Dan kun je naar www.bakkerdewolden.nl gaan voor wat meer informatie eventueel om daar te gaan kijken. Dus van akte. Goed, hey, Sebastian, het voetballen is natuurlijk even een klein beetje rustperiode. Komend weekend begint het hier weer met de Johan Cruijffschaal.
1: Ja.
0: PSV tegen AZ.
1: Ja, PSV, AZ, bekerwinnaar, kampioen.
0: Ja, wat denk je van het komende seizoen trouwens? Ben je al een beetje mee bezig?
1: Nou, nog niet helemaal, maar PSV lijkt me wel weer de uitgesproken titelfavoriet.
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat die Brazilianen bij Ajax gaan doen. Of dat dan een klein beetje succesvol is, of dat het geen wonder is dat ze in Nederland voetballen. Want Brazilianen in Nederland voetballen, dan denk ik altijd, oké, dan ben je dus niet goed genoeg in Brazilië zelf te blijven.
1: Ronaldo, Romario.
0: Oh ja, sorry.
1: Gomez.
0: Ja, dat was vroeger. Oh ja.
1: Alex.
0: Oh, wacht even hoor.
1: Ja, ken we kunnen wel een rijtje maken.
0: Ja, dat is ook zo, ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan zal gaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, de Cruijffschaal bedoel je?
0: Ja, ja. Sowieso de competitie. Het is toch weer het begin natuurlijk.
1: FC Emmen, die voetballen natuurlijk ook weer op 6 of 7 augustus. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Het moet beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het niet goed.
0: Nee, klopt. Maar dat is altijd een beetje het manco. Ze kunnen niet het hele seizoen presteren. Dat wil bijna niet, volgens mij. Op een of andere manier lukt het altijd net niet.
1: Nou ja, Dick Lukien lukt het wel.
0: Ja, die lukt het wel. Ja, goed. Nou, het is nog hoop. Hé, hey, dan moeten we toch nog even naar meneer Infantino. In dit geval, ik kan er echt niet onderuit komen. Want die heeft een of ander idee gedropt. Waarvan de UEFA nu echt woedend op gereageerd is. Ze willen namelijk de aandelen, een deel daarvan, van de FIFA gaan verkopen. Vercommercialiseren in dit geval. Het is natuurlijk een verdienmodel, hè?
1: Ja, maar niet alleen van de FIFA, van het WK vooral.
0: Het WK, ja. Voetbal.
1: Ze willen het WK dan onderbrengen in een speciale organisatie. Mm-hmm. Dat moet dan de FIFA Forward Enterprise gaan heten.
0: Ja.
1: En dan wordt eigenlijk het WK voetbal, gedeeltelijk, maximaal 20%, moet dat in handen komen van externe investeerders.
0: Een particuliere die het met een winstoogmerk doen uiteindelijk dus.
1: Het zal vast geen goede doelenactie zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Mensen doen, nee.
0: Ik ben wel benieuwd hoe het nu verder zal gaan. Want de UEFA die zegt natuurlijk nu, het voetbal is van ons. Met elkaar. En dat mag je dus niet te commercialiseren. Zouden die dan echt eruit gaan stappen een keer? Zou dat gaan gebeuren of niet? Of trekken ze de haken dan weer in de sloot?
1: Is
0: de macht van de FIFA zo groot?
1: Ik denk niet dat de UEFA gelijk zulke drastische beslissingen zal nemen. Maar jij zegt net van, het voetbal is van ons allemaal. Dat is het argument van de UEFA.
0: Ja.
1: Aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel bonden uit Afrika of Azië. De kleinere bonden.
0: Ja.
1: Die dankzij alle inspanningen van Infantino wel naar het WK mogen. En Infantino zegt ook, dit moet geld gaan opbrengen. En met dat geld willen we arme bonden gaan helpen. Of het WK nog groter gaan maken.
0: Dus krijgen de landen nog meer geld dan dat ze nu uiteindelijk krijgen. Dus, en hij gaat er dan vanuit dat het grootste gedeelte voor zal stemmen, natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar zo'n bond als Kaapverdië, die zijn helemaal niet ontevreden met Infantino.
0: Nee,
1: kijk, wij wel, maar in Afrika niet.
0: Ik begreep dat ongeveer 75% van allemaal, van al die landen zeg maar, die aangesloten zijn, die Infantino gewoon steunen. Dus hij zal ook weer herverkozen worden. Denk je niet?
1: Zeker. En hij heeft dit allemaal al bekokstoofd, hè?
0: Ja, toch al, hè?
1: Ja.
0: Het is allemaal met voorbedachte raden.
1: Ja.
0: We gaan het allemaal zien en meemaken. Wat trouwens wel weer bijzonder is, is dat een van de investeerders, dat is dan weer de broer van de schoonzoon van president Trump.
1: Dan heb ik er vertrouwen in.
0: Dan komt het goed, hè? Mooi zo. 3J's en dit en de kamers van mijn hart.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: 3, 2,
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
3: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Radio Drenthe.
5: En keuvel.

uitgebracht in 1988 van Frans Gall. Het was een ode aan Ella Fitzgerald. Ella, Ella. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze woensdagochtend. Straks nog even een overzicht waar je vandaag het beste je zwembroek aan kunt trekken. Want er staat een mooi overzicht op onze website. En ik heb straks in de tweede half uur nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En natuurlijk de leukste muziek hier op Radio Drenthe. Dit is Bouke en Julie.

0: nog nooit als Dana Ross en de Supremes. En vervolgens werden het gewoon de Supremes. Where did our love go?
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is precies kwart over elf. En ik zat even Sebastian op onze website te kijken. En er staan natuurlijk altijd wel leuke onderdeeltjes op. Maar deze die staat er niet zo vaak op natuurlijk. Waar kun je veilig zwemmen in Drenthe? Want jij zei van, ik heb morgen een vrije dag. Dus ik ga de zwembroek aantrekken en ik ga eens even naar het water toe.
2: Ja.
0: En toen noemde jij net een plas die nog net in Drenthe ligt. Die rood is op het lijstje. En dit is ook de enige volgens mij.
2: Ja, ik zie het. Ja. Ik heb het kaartje nu voor mijn neus.
0: Ja.
2: Inderdaad, het Paterswoldse Meer, daar wilde ik even een frisse duik nemen. Mm-hmm. Maar roder dan dit gaat het niet worden, Wim. Nee,
0: volgens mij niet. Is het blauwalg of zo wat ze daar hebben? Of denk ik, hè? Zo
2: ik zal
0: beetje.
2: Dus even opklikken. Ja, negatief zwemadvies. Maar ik weet dat het blauwalg is. Ja, want het is altijd blauwalg daar, dus dat zal nu niet anders zijn.
0: Nee. Ik heb even de kaart gekeken. Er staat een deel van Friesland staat erop en een deel van Groningen. Daar heb je aardig wat rode vlekken. Maar in Drenthe heb je alleen nog de kleine riet. Plas, die is dan in dit geval oranje. Dus dat is een beetje een waarschuwing. Maar de rest is allemaal veilig.
2: Ja, en ik zie de Lettelberterplas, maar volgens mij is die officieel in Groningen, geloof ik. Hè?
0: Ja, die hoort niet bij ons.
2: Ja, het Zuidlaardermeer, het uiterste zuidelijke kontje van het Zuidlaardermeer ligt in Drenthe.
0: Oké, die is ook nog een klein beetje oranje.
2: Ja.
0: En dan heb je nog net over de grens het Moeskegat. Die is volgens mij bij achter Emmen, Ter Apel, die kant op.
2: Ja.
0: Zo'n beetje, die is dan ook in het rood.
2: Ja.
0: Dus maar de rest is allemaal veilig. Er zijn best wel veel plassen trouwens in Drenthe. Waar je dan nog eventjes kunt gaan zwemmen.
2: Onze provincie is plasrijk, dat klopt.
0: Ja, maar dat zou je niet verwachten. Dus de mooiste plekjes, het Blauwe Meer is altijd prachtig. Ben je was bij het Blauwe Meer geweest?
2: Nee.
0: Nou, dat zou dan toch een advies zijn om daar misschien een keer naartoe te gaan. Dat is echt prachtig. Je waant je gewoon echt in Zuid-Europa.
2: Ja, ik vind naar je hemel riek ook altijd wel heel erg mooi.
0: Ja,
2: het kan een beetje druk zijn, maar het is wel schitterend.
0: Is er bij de hemel riek daar ook geen parkeerplek hebben aangelegd, dat je daar ook een klein beetje voor moet betalen, geloof ik, hè? Ja, dacht ik. Ja. En daar is het wel beter van geworden, volgens mij.
2: Ja, uiteindelijk is het allemaal voor de gemeenschap, natuurlijk.
0: Ja, daar dacht ik.
2: Wordt er alleen maar beter van.
0: Ja, goed zo. En als je er nu al ligt en je hebt de radio aan, dan zou ik gewoon maar één advies willen geven. Blijf lekker liggen. Lekker rustig aan. En geniet van het prachtige mooie weer wat ons vandaag en morgen hier in Drenthe treft. En de muziek, die help je ook met de dag wel door. Dit is Ella Langley en Choose in Texas. We'll

Annie Lennox samen met Dave Stewart. Samen vormen zij de Eurythmics. Hebben ze in de jaren 80 een aantal dikke hits, waarvan dit wel de grootste was. There Must Be an Angel. Straks om 11:30. Sebastian met het nieuws uit de regio.

0: Zelfstandigheid, thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
4: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Eén bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
5: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
4: Greve komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Dat en meer nieuws op onze website en op onze app. En daar vindt u ook het hitteblog dat we weer van stal hebben gehaald. En een kaartje waar je veilig kunt zwemmen.
6: Hartstikke goed, dankjewel. Als die neus dan met het weer.
7: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de 20ers en vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: zomerse klanken op je radio met Bert Hering en Julie July.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is tijd om de agenda weer in te duiken, want in het weekend gebeurt er natuurlijk heel veel. Dat hoor je iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 in de Boerop. Maar door de week ook een aantal zaken die we nu eventjes de revue laten passeren. Bijvoorbeeld, en dat kan uiteindelijk maar één keer per maand, jawel, een volle maanwandeling. En dat in het Drents-Friese Wold. Nou, bijzonder natuurlijk verschijnsel. Gisteren, dan piept hij er ook alweer een beetje uit. Dus ze hebben een mooie volle maan-excursie die Staatsbosbeheerders maandelijks organiseert. En dat doen ze op het Akinger Zand. Nou, die staat natuurlijk wel op verschillende data's, maar het duurt ongeveer 2 uur. En ook op verschillende tijden. Vanavond kun je bijvoorbeeld terecht vanaf 9 tot 11. Maar over een maand, 29 augustus, dan is het van 8 tot 10. Vervolgens ook nog een keer in september, dan is het van 7 tot 9. En ook op maandag 26 oktober kun je er ook nog een keer terecht. En dat wel op, bij de parkeerplaats van het Akinger Zand bij Elslo. En anders kun je vandaag ook nog terecht in Dwingelo. Daar zijn ze op 8 juli jongsteden begonnen met de Siepeldagen. Met een braderie en een vlooienmarkt, dus al in de zomermaanden in juli en augustus, vlakbij de Siepeltoren, oftewel de Sint-Nicolaaskerk natuurlijk. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het dorp dus in het teken van een levendige zomermarkt die onderdeel is van die jaarlijkse Siepeldagen. En dan kunnen ze ook terecht vandaag van 10 tot 5 en anders ook nog 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus en tot slot nog een keer op 26 augustus op dezelfde tijden. En dat op de Brink in Dwingelo. Bijna 11:15, koffie en keu van de Radio Drenthe. Dit is Jimmy Cliff.

0: spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd

bereikt al het einde van deze woensdagsaflevering van Koffie en Keuvel. Ik ga vanmiddag naar huis, ik duik mijn zwembadje in en ik spreek je morgenochtend om 9 uur weer. Tot slot, de Police. Hoi!

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Voorste, Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorg...

0: Het zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. En ze kunnen nog niet terug, omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag op
1: Radio Anhunze
2: te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Anhunze. Het is 12 uur.
0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. En ze kunnen nog niet terug, omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belogier. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS-journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Anhunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Anhunze. Radio Anhunze.
1: Radio Anhunze.
4: Dit is Radio Anhunze. Radio Anhunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Ja, dit was een hit in 1970 en ik kan je wel vertellen dat het geen winterhit was, maar natuurlijk een zomerhit, deze Mungo Jerry en In the Summertime.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur alweer geweest, de nieuwe Anouk in de middag. Op deze woensdag, dat breekt zo lekker de week en dat kun je ook wel zeggen over het zonnetje. En dus proberen we ook hier op Radio Drenthe de hele middag de zon te laten schijnen. Dat doen we graag voor je met fijne zomerse muziek natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld een zomerse activiteit. We dompelen ons straks even onder in de wereld van de Jeu de Boule. Hoe leuk is dat? Verder vanmiddag natuurlijk ook nog jouw kans op nieuwe prijzen in Tientje of Tombola. Ellie is ook weer op Chuck en we hebben een nieuwe hulplijn voor je. Kortom, genoeg vertieren op de radio. En als je in de tussentijd ook graag wat leest, dan wil ik je wel even adviseren om naar onze website of app te gaan, rtvdrenthe.nl. Daar vind je namelijk het hitteblog. En daar delen we ook heel veel mooie tips in die je kunt opvolgen met deze hitte. Wat dacht je bijvoorbeeld van hoe je de warmte uit je huis krijgt of waar je kunt zwemmen deze dagen. Dus check dat vooral op rtvdrenthe.nl en in de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Verder, ik zei het al, ook een beetje poging tot zomerse muziek. Als je ook iets leuks hebt wat we voor je kunnen draaien, geef het vooral even door via de app 0592 33 11 88. En wat je niet door hoeft te geven is in ieder geval Daniel Lewis met De Wereld in de Zonne, want die komt er zo meteen al aan. Na deze fijne plaat Fleetwood Mac, altijd goed. Je hoort nu Hold Me.

0: Ja, als je nu naar de beelden kijkt op TV Drenthe, dan zie je Ellie die op tjak is, rijden door de provincie. En dat ziet er ook wel een beetje uit als de wereld in de zonne, hè? Je hoorde Daniel Lohuus hier op Radio Drenthe. Ja, tijd voor een spelletje wat toch echt een beetje bij de zomer hoort, hè? Jeu de boule. Je hebt het vast wel eens gedaan op de camping in Frankrijk. Sterker nog, als je op de camping staat in Frankrijk, zeker in Frankrijk, dan hoort het toch ook gewoon wel een beetje bij, hè? Iedereen trekt dan zijn set weer uit de mottenballen om lekker te gaan spelen. In Sleen doen ze dat heel anders. Daar spelen ze elke week namelijk Jeu de Boule bij de Jeu de Boule-vereniging de Bonnenboelders. En die vereniging die bestaat dit jaar 35 jaar. En deze verslaggever van Streekomroep Zo34 nam gisteren bij het jubileumpotje even een kijkje.
1: Wie met goed weer op een dinsdag of vrijdagmiddag door Sleen wandelt, heeft ze vast wel eens gezien. De Bonnenboelders. De Jeu de Boule-vereniging uit Sleen bestaat 35 jaar. En dat wordt bescheiden gevierd.
2: Wij hebben binnenkort gaan we een dag voor onze vereniging doen. Met alle leden. En dan gaan we lekker Jeu de Boule. En daarna een gezellig samen zijn bij een ontspanning.
1: Wat betekent Jeu de Boule voor Sleen?
2: In feite heel veel. Want het is een club die al 35 jaar bestaat. Dus dan geeft dat wel aan dat het een noodzaak is. En belangrijk is voor het dorp. Een hele echte groep op het ogenblik. We hebben hele fijne leden. En we hebben nu 4 mannen tegenover 16 vrouwen. En dat is wel een beetje weinig.
1: Hebben jullie ook nog jonge aanwas nodig?
2: Jonge aanwas mag. Jonge gepensioneerden. Dat is altijd welkom.
1: We spraken ook met een van de mannen. Een zeldzaam soort bij de Jeu de Boule-vereniging.
3: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd.
1: Ja, hoe is de sfeer altijd?
3: Goed. De sfeer is heel best. Ja hoor. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. Zo. En meestal win ik.
1: Oké.
4: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Want je beweegt, je loopt, je bukt. Ja. Je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig. En op onze leeftijd moet je gewoon blijven bewegen. En dat doe ik daardoor.
1: En het sociale contact is dus heel erg belangrijk?
4: Natuurlijk, het is heel gezellig, zei ik al. Wij drinken koffie samen en wij doen ook wel leuke dingen samen. We gaan een keer uit eten of zo. Ja, nee, dat is een hele leuke club. Het is echt een hele leuke club.
1: Volgens mij ben je hartstikke aan het genieten.
4: Ja.
2: We gaan gewoon door. Want we zijn nog lang niet klaar.
1: Wat ligt er allemaal nog op de stapel? Of gewoon doorgaan?
2: Gewoon doorgaan zoals we de laatste 10 jaar gedaan hebben. Ik ben nu bijna 10 jaar voorzitter. En dat moet gewoon doorgaan.
0: Welkom bij de club. Ja, welkom bij de club. Het komt er dan ook niet aan om zelf even een balletje te gooien op de baan. Waar dus sinds 1991 al wordt geworpen. Toen door toenmalige wethouder Evert Tiele. En er wordt dus nog gezocht naar nieuwe aanwas. Dus ben je op de camping heel goed? Ben je iedereen de baas? Neem dan zeker op dinsdag of vrijdagmiddag van 2:30 tot 4:30 even een kijkje op de Jeu de Boulebaan op de Brink in Sleen. Nou, en dan kan een Frans plaatje natuurlijk niet ontbreken hier op Radio Drenthe.
5: Not

Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Daarvoor nog La Ballade de Jean Héreux. De ballade van de gelukkige mensen, heb ik mij ooit laten vertellen op zijn mooie Frans. Wat absoluut niet mijn tweede taal is. Ik snap daar heel weinig van. Wat dat betreft kan ik het beter in het Engels doen. Zoals deze, Shine a Little Love. Dit is ILO. Oh.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Het is 12:30, tijd voor het nieuws met Sebastiaan.
6: Goedemiddag. Er komt mogelijk meer concurrentie op de noordelijke spoorlijnen. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan de NS gunt. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog de kans om ook treinen te laten rijden op de noordelijke lijnen tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Arriva wil daar al langer extra stoptreinen inzetten en ook nieuwe haltes openen. Op dit moment rijdt de NS op deze lijnen en het bedrijf wil die positie niet opgeven. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur laat weten dat het kabinet de brief van de Europese Commissie gaat bestuderen en daarna komt ze met een reactie. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
7: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
6: Greve komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij de volgende evenementen in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. En daar vindt u ook een hitteblog en een zwemkaartje met alle plekken waar u veilig kunt zwemmen.
5: Oh. Plons, zou ik zeggen. Dankjewel hiervoor. Ja, de vraag is natuurlijk, misschien is het een beetje vragen naar de bekende weg, maar is het eigenlijk een beetje zwemweer, Hans?
8: Nou, kijk, wij hebben geen zwemkaart, maar een weerkaart. En dat is een heel ander stuk gereedschap. En daarop zie ik nu dat we ongeveer op dit ogenblik door de 30 graden heen gaan in Drenthe. Tenminste, hier bij mij in het zuiden. En ik ben een redelijke koukleum, dus voor mij moet er eerst nog een paar graden bij op voordat ik het zwemweer vind. Maar goed, daar zal ik de enige in zijn. Voor de meeste mensen is dit ideaal weer om een frisse neus te halen.
5: Zo is het. Wat voor dag is het verder? Alleen maar zon, of zit er nog wat variatie in?
8: Grotendeels is het wel zon. Als ik zo op een satellietfoto kijk, zitten de wolken ver weg op de Noordzee en in het oosten van Duitsland. Maar ik sluit niet uit dat vanmiddag er een beetje hoge bewolking, een paar van die windveren, dat soort dingen, die ons toch nog even de zon komen plagen. Maar het stelt allemaal niet zoveel voor, dus het is wel zon dat de klok slaat. Tropisch warm overal in Drenthe. We bereiken zo'n graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden. En de wind, dat stelt ook bijna niks voor. Een hele zwakke zuidelijke wind. Dus ja, vandaag zit er niks in de weg om een prachtige mooie dag wat te gaan zwemmen of zulke dingen te doen als je vrij bent. Maar het is natuurlijk wel aardig zonnig, dus ja, ik moet het er even bij zeggen. Let op, zoek wat schaduw op als je denkt van, ik begin wat krokant te worden aan mijn randjes.
5: Oké, dat is goed om te vermelden. Even een belangrijke vraag. We gaan morgen bij RTV Drenthe iets leuks doen, maar daar hebben we wel de zon voor nodig, dat die flink schijnt. Blijft die zon ook of is het klaar na vandaag?
8: Dan heb je morgen een dag die uit 2 delen bestaat.
5: Oh.
8: Vanavond en vannacht wordt het eerste graad of 17 en natuurlijk schijnt de zon er een aantal uur niet. Maar morgenochtend komt hij erop en de ochtend, dat is het zonnigste stuk van de dag. Dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Behoorlijk veel zon en als er al wat bewolking is, is het alleen maar hoge bewolking.

waar de zon goed doorheen komt. Maar ondertussen ruimt de wind naar het westen. Er komt wat andere lucht binnengetrokken. En later op de dag, zo'n beetje vanaf de middag, en zeker in de namiddag, is er duidelijk meer bewolking. Een oud Frans onweerscomplex gaat ten oosten van ons langs over Duitsland. Het ding is wel aardig uitgeblust, maar ook de oostelijke grens van Nederland. We zouden later in de middag en het begin van de avond er nog wat regen uit kunnen krijgen. Stelt niet veel voor, ik verwacht geen neerslag van betekenis. Maar ik kan niet garanderen dat je droog houdt. Dus in de namiddag en avond grotendeels bewolkt.

0: hoor. In elk geval de ochtend en voormiddag bereiken weer bijna tropische waarden. Een graad of 29 tot 30 dus. En ook in de namiddag en avond, nou, voordat de temperatuur onder de 20 graden zakt, ben je echt al halverwege de avond. En de nacht naar vrijdag, dan wordt het 13 graden, is het nog steeds niet koud.
1: Oh, dan kan het raam in ieder geval weer open.
0: Je kunt even doorluchten.
1: Ja, is het dan ook weer klaar meteen met de hitte?
0: Ja, pas wel op en doorluchten, want de wind gaat naar het noorden draaien. En dan slaat de deur altijd zo hard dicht en dat soort dingen. Dus we hebben op vrijdag en zaterdag een noordelijke wind. En dan krijg je weer die temperatuurverschillen in onze provincie. Het noorden, dat leidt er dan echt onder, 23, 24 graden. Maar het grootste deel van de vrijdag, waarop je ook een paar buien kan treffen trouwens, zal iets frisser verlopen, zeker in het noordwesten van Drenthe. Het zuidoosten gaat nog wel door de 25 graden heen, maar nipt. En ja, vrijdag is eigenlijk dus een grotendeels bewolkte dag met ook wat buien. De meeste plekken zullen gemist worden, sommige plekken krijgen een bui. Maar daarna in het weekend, zaterdag en zondag, dan verdwijnt die buiigheid weer. Leeft het qua zon allemaal weer wat op. Maar de temperatuur doet het eerst nog rustig aan, met zaterdag 3, 24 graden en zondag 25 tot 26 graden.
1: Wij hebben het in onze Zuidoosten altijd goed voor elkaar, hè, Hans?
0: Ja, wat dat betreft zitten we daar prima.
1: Ja, laten we daar ook lekker blijven zitten. Bedankt voor nu dan en een mooie zonnige middag gewenst.
0: Insgelijks.
1: Joho.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje op tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: is echt zomer hier, hoor. Met Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor ook nog Vamos a la Playa.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, geen playa voor Ellie, maar wel een ander heel fijn plekje als ik het zo zie. Want je zit heerlijk onder de bomen. Ben je met een boswachter, Ellie?
3: Nou, het zal best kunnen dat ik met een boswachter hier zal zitten. Maar ik zit hier met Johan Koeling. En hij is schaapherder hier bij de schaapskudde van...

0: Nou, ik zit bij Achter het Zaand. Dat is de hoe heet dat? Gos, nou kom ik in het... De naam is Achter het Zaand.
1: Het is van Natuurmonumenten.
0: Precies, en jij bent geen boswachter.
1: Ik ben geen boswachter, nee.
0: Maar we hebben hier wel een heel mooi plekje in de schaduw, zegt. Hier staan prachtige bomen.
1: Ja, lekker onder de lindeboom. Er is met zo'n heat weer is er niks fijner dan de schaduw van een boom.
0: Johan, ieder jaar in de zomervakantie, als Noord-zomervakantie hef, dan organiseer jullie hier bij Achter het Zaand van alles en nog wat, vooral voor kinderen, hè?
1: Jazeker, dat is... Als de vakanties van Noord-Nederland bent, dan hebben wij 6 woensdagen in die tijd dat wij een schoppenknipdag organiseert. En qua schoppenknippen staat er niet zo heel veel voor. Althans, niet in aantal, want het maar veer op een dag. Maar,
0: dat is niet veel.
1: Nee, dat is heel weinig. Maar ik heb er een heel verhaal bij over waarom ze schoppen vroeger op de heide lopen en waarom het tegenwoordig. En dus echt de functie van een schoopskudde. En het is belangrijk om de kinderen ook een beleving mee te geven. Dus mag zo'n afgeknipte vacht, mag ze voelen hoe vettig als dat allemaal is van die lanoline, dat wolvet. En we hebben een wolteam waar eigenlijk al onze wollen verwerkt. En die laat dan ook demonstraties zien wat ze allemaal kunt met die wollen. En schoopje, knutselen. En we hebben de Zaanstee, hier bij Schoopskooi Achter het Zaand, die alle weekenden geopend is. En ook dan op die woensdagen, zeg maar, een stukje informatie over het Dwingelenveld, over de schoopskudde. En neemt iets gezellig onder de boom zitten een kopje koffie. Dus zeker. Het zijn al die mooie dagen.
0: Je bent vanmorgen er al vroeg mee begonnen. Het is nou haast te warm, denk ik, hè?
1: Ja, het is bijna te warm. Het is helemaal te warm, nou. Het ging vandaag nog 32, 33 graden. En dat wordt echt te gek. De schoopskudde, zeg maar, die is vanmorgen al vroeg op pad gegaan. Dus je hebt in de koelte van de nacht heb je lopen weiden in het veld. En die komt nu, net voor het warmste van de dag, komt die weer terug. Die zoekt de beschutting op van de kooi. Heeft ze stroom water, krijgt ze alle rust. En als het warm meer is, maar je hebt je van Kalamando.
0: Zo is dat. Dat geldt voor mensen net zo. Johan, jij zei net, je knipt de schapen. Nou, ken ik alleen maar het schapenscheren. En waarom knip jij ze?
1: Nou, wij hebben hier één keer in het jaar hebben we een hele grote scheerdag. En dan komt er een paar potige kerels. En die scheren ontzettend veel schapen op één dag. En dan is zo'n klus weer met een heleboel andere mensen die als hulp bieden, is zo'n klus mooi geklaard. Maar ter demonstratie, zeg maar, willen wij graag wat laten zien. En dan is eigenlijk de manieren van met zo'n schapenscheren knippen is eigenlijk veel mooier dan met een tondeuze. Een tondeuze die maakt lawaai, zo'n scheren is lekker rustig. Dus als mensen dan ondertussen zeg maar vragen hebben, dan hoor ik dat ook. En dan kan ik die beantwoorden. En het voordeel is van een schaap knippen ten opzichte van scheren is dat je meer kaas maakt op een mooie aaneengesloten vacht die als van zo'n schaap afkomt. En wat ik net al zei, ons wolteam die doet van alles met de vachten. En waar onder andere ook vachtvult workshops geven ze. En dan ben je mooi aan ingesloten vachten nodig. Dus wij hebben er ook wat belang bij dat wij schoppen knip met de scheren, zeg maar, om die vachten te kunnen gebruiken voor de workshops.
0: Maar kun je dan, zoals op die zes woensdagen, kun je dan al de schoppen knippen die wilt knippen die door nodig verbindt?
1: Ja.
0: Of bent er dan nog een aantal schoppen die toch nog gescheerd worden?
1: Ja, er bent nog een aantal schoppen, zeg maar, die als ze scheuren wordt ook wel een mooie aan ingesloten vacht vanaf komt. Nou, die wordt natuurlijk ook in het vakkie workshop legt. En dan nog met de geknipte vachten erbij. Dan hebben we eigenlijk altijd wel genoeg. En alle vachten, zeg maar, die als niet heel van het schoop afkomt. Dus pluksgewijs, zeg maar. Daar maakt ze kaderwol van. En er wordt mooie kranzen van gemaakt. En verdrukt.
0: Wandelwol.
1: Wandelwol, ook heel belangrijk. Jazeker. Dus, dus alle wol wordt in die zin wel benut, zeg maar. En voor de workshops hebben we altijd wel genoeg aan ingesloten vachten.
0: Ja, jullie vinden het erg belangrijk om de kinderen veel verlichting te geven.
1: Ja, dus als je hier in Drenthe bent, dan is het sowieso al hartstikke mooi, zeg maar, om een schoopskudde te zien. He, alles in de verte, maar van dichterbij is het nog veel mooier natuurlijk. Nou, wat wij hier standaard hebben, dat is om 4 uur bij terugkomst van de kudde, is er altijd in mijn eigen kwartier. Iedereen mag de kooien mee, kunt er mijn schoppen heen. En
0: vinden ze dat wat, die schoop?
1: Nou, die schoop, die vinden ze, tenminste niet alle schoop, maar er zijn er altijd een stok waarbij die komt al naar voren en die wil graag aaien wonen, dus die hebben er geen moeite met. Maar dat is een beleving voor de kinderen. Nou, op zo'n knipdag, wat ik net al zei, zeg maar, zo'n vette vacht laten voelen, zeg maar. Kinderen vinden dat mooi, hè. En dan zeg ik altijd, van dat wolvet, dat is lanoline. Dat is hartstikke goed voor de huid. En op de haan smeert, dan krijg je mooi strak vel. En zeg maar, als je op de wangen gesmeerd, dan krijg je dat veel mooier.
0: Oh ja, dat wil
1: ze. En die kleine kinderen die gaan dat doen natuurlijk, hè.
0: Nou, hoor ik ze inderdaad, je zit net al. Ze komen zo weer terug van de hei. Nou, ik hoor ze ook al op de achtergrond. Daar komen ze aan, hè.
1: Ja, nee, ze bent wat nog mekken en zo, zeg maar.

0: eigenlijk over de hele dag en dan hebben ze niks te maken naar school, want dan hebben ze de mond vol met heide, blad en gras. En, maar als ze op de terugkomst, dan zoeken ze elkaar weer wat op. Hè. Het lammetje wil de moeder hem en de moeder wil het lammetje hem. En dan is het eenpje zo van, hé, wat ben je hier? Ja, ik ben hier. En nou, straks gaan ze de kooi in, dan is het nog eventjes een klein bier in huis holen van Jasteen. Dan hebben alles wat naar elkaar. Hè. Maar als dan de rust weer gekeerd is, dan ligt iedereen weer mooi bij elkaar.
1: Ja, ze kunnen hier vanmiddag lekker rustig in de schaduw liggen. Niet te veel gedoe en niet te veel geplukt eraan. Maar ook beesten hebben last van de warmte.
0: Ja, absoluut. Zeker. Als iedereen dat gewoon is voor een dier, net zo als iedereen dat gewoon voor een mens. En ik moet er wel bij zijn, zeg maar, dat een schaap automatisch of een dier automatisch al wat tempert. En wij mensen, zeg maar, ja, we hebben er altijd wel wat moeite met, zeg maar. Dus ik zou zeggen, als het warm weer is, neem een voorbeeld aan een dier. En doe lekker kalm aan.
1: Dankjewel, Johan. En veel plezier met de workshops vanmiddag. En met de verhaal vertellen.
0: Dankjewel.
2: Ja, lekker blijven vertellen. Doe jij ook nog even hè, vanmiddag, Ellie. Gewoon weer lekker door met Op Tjak op deze woensdag. En hou het hoofd koel, zou ik zeggen. Maar dat komt wel goed zo onder de bomen, lekker in de schaduw.

is Douwe Bob en You Don't Have to Stay. Daarvoor ook nog Pata Pata op Radio Drenthe. Zometeen hebben we hier in Anouk in de Middag natuurlijk weer een hulplijn. En ja, het is toch wel een zielig verhaal eigenlijk vandaag. Hoe dat zit, dat hoor je dus zometeen. Ook meer zomerse muziek onderweg. Ticento ga je horen.

0: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen, maar jij was...

0: zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer, zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
6: Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Radio Drenthe.
11: Anouk in de middag.
10: Met Jeffrey Verdel.

0: Mattia Bazaar en T-Cento op Radio Drenthe.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, elke dag op Radio Drenthe aandacht voor iemand die onze hulp wel kan gebruiken. En vandaag is dat zeker het geval. Of eigenlijk niet onze hulp, maar de hulp van jou als luisteraar aan de andere kant van de lijn. Want we zetten dan eigenlijk even de zender open om mensen een podium te geven voor iets waar ze hulp bij nodig zijn. En in dit geval is het eigenlijk best wel een beetje een triest verhaal, mag ik zeggen. Want morgen is het namelijk een week geleden dat Manon vermist is geraakt vanaf Park de Kremmer in Gasselte. En even voor de duidelijkheid, Manon, dat is dan, Sebastiaan, een hond, hè, hebben we het over.
3: Ja, Manon is een hond.
0: Ja, een Roemeense mix, 6,5 jaar oud, 45 centimeter hoog. En ondertussen is er een team van, ik denk wel zeker 55 mensen op zoek naar Manon, met drones, speurhonden. Nou ja, bijna alles wordt bij wijze van ingezet, maar nog geen resultaat. En Kees is de eigenaar van Manon. Dag Kees, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg het goed, hè? Roemeense mix, 6,5 jaar oud, 45 centimeter hoog. Hoe ziet ze er verder uit?
4: Nou, ze heeft een bruin lijf.

0: Ja, en ze heeft een zwarte kop en zwarte poten. En ze heeft van de voren heeft ze een witte bef. En ja, wat erg op. En ze heeft een heel kort staartje. Een staartje van maar een centimeter of 10.
1: Ja.
0: Maar wat erg opvalt, dat is op het moment dat de mensen hem zien, waar we heel dankbaar voor zijn, dan moet je er niet benaderen. En dat is niet omdat ze agressief is, maar om reden dat ze heel angstig is.
1: Okay.
0: We hebben haar zelf pas een drietal weken. Ja. En ze komt zoals gezegd uit Roemenië. Ja. Ze is daar heel lang bij iemand van Nederlandse afkomst daar gehouden in de opvang.
1: Uh-huh.
0: En ze is dus zeven weken geleden is ze naar Nederland gekomen. Daar heeft ze met drie andere honden gezeten in een Nederlandse tijdelijke opvang. En daar viel het op dat zij dus zich niet zo erg veel. Er waren drie andere honden. En er was sprake van dat zij zich van die andere honden ook niet zoveel aantrok. Dus het is niet zo dat het een heel sociaal dier is. Ja. Ze is nogmaals niet agressief. Het is alleen zo, ze is erg bang.
1: Oh ja.
0: En er is sprake van het Team Held. Dat is een vrijwilligersorganisatie die dus inderdaad, wat je al noemde, met heel veel mensen en met heel veel liefde bijna dag en nacht bezig is om haar te vinden. Alleen, ze is wel op verschillende locaties gezien. En die locaties die strekken zich uit van Papenvoort aan de ene kant tot gisteren is gesignaleerd bij Unibed 31. En dat is in de buurt van camping Puur Exlo.
1: Okay.
0: Dus dat is echt helemaal aan de andere kant.
1: Ja.
0: En, en dat betekent dat het omdat ze zo bang is, ja, betekent het dat het lijkt erop dat ze maar steeds wegloopt. Ze vindt geen rustplek.
1: Ja, precies.
0: En dat is juist zo belangrijk, vinden degene van Team Held. Ja, dat op het moment dat ze een rustplek vindt en daar gelokaliseerd kan worden, dan betekent het dat ze maatregelen kunnen nemen om haar zeg maar op te vangen.
1: Juist.
0: Anders lukt dat niet.
1: Nee.
0: Anders lukt dat niet.
2: Nee, we zien de poster nu ook op ons televisiekanaal. Dus ook met de foto erbij. Voor iedereen die aan het kijken is. Wat is dan logisch? Want je hebt natuurlijk, je hoort al van mensen dat ze dus gesignaleerd is. Wat is dan handig om te doen? Zo snel mogelijk bellen. En dan kunnen mensen heel snel op de plekken zijn of zo. Hoe gaat zoiets?
0: Dat is precies wat je zegt. Ja. Die telefoonnummers die noem ik nog maar even. Dat is 06-22-83-02-96 of 06-12-73-40-22. Mm-hmm. Op het moment dat ze gesignaleerd wordt, ja, dan zou het fijn zijn als in de buurt is in ieder geval dat er een foto van gemaakt kan worden. Ja, maar dat er dan middels deze telefoonnummers onmiddellijk contact met ons opgenomen wordt en aangegeven.
2: Oh, je valt even weg. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik denk dat je vooral wilde zeggen dat even aangegeven wordt waar de hond zich op dat moment bevindt. En dan kunnen we direct in actie komen. Onze telefoonlijn valt ineens helemaal eruit, zie ik. Dat is niet handig. Maar goed, bij deze dus. De telefoonnummers die Kees zojuist heeft genoemd, die kun je dan bellen. Dus let op. Misschien kom je Manon tegen. Voor laatst nog gesignaleerd dus in de buurt van een vakantiepark bij Exlo. Laat het dan vooral eventjes weten bij Kees. Dus dan help je Kees enorm mee. Dus even daarnaar uitkijken. Alsjeblieft, als je Manon ziet verschijnen. Ik dank Kees voor zijn uitleg. En ik hoop dat het goed gaat komen dat Manon gevonden gaat worden.

0: Tangerine en Work for the Love. Daarvoor ook nog Bluff en Midzomernacht.
1: De Slingerplaat.
0: Jazeker, de Slingerplaat. We gaan op zoek naar weer een mooie plaat. Meerdere zelfs, want Sebastian, we moeten er natuurlijk 26 op ons rad plaatsen. Waar we dan over een klein half uur aan kunnen slingeren om ervoor te zorgen dat we een mooie plaat gaan draaien. Die past bij het volgende onderwerp. En daarom zat ik een beetje aan de 24 vast. 24 uur en 24 minuten. Dat was de vlucht van Melbourne naar Toulouse van Qantas. Dat is een airliner. Maar vooral van Airbus. Je hebt het vast meegekregen, denk ik. Heb je het meegekregen of niet? Moet ik je even informeren.
2: 24 uur in het vliegtuig.
0: Ja. Nou ja, het was nog een testvlucht. Maar het is wel de bedoeling dat er inderdaad een rechtstreekse vlucht gaat komen. Van Sydney naar Londen. Dus dat je echt gewoon vanaf Engeland in één streep naar Sydney kan. Dat is natuurlijk ook nog eens aan de andere kant, hè, van Australië, zeg maar. Het verste weg toch?
2: Ja,
0: zoiets.
2: Zuidoosten een beetje.
0: Ja, dat is de bedoeling. En daarvoor is een speciaal vliegtuig ontworpen door Airbus. En met een extra brandstoftank waar nog eens 20.000 liter kerosine in kan. In totaal gaat het dan om 188.000 liter brandstof wat erin gaat. En het is de bedoeling dat er 12 worden gemaakt. Dan zou je dus zo in 20 uur uiteindelijk, want ze hebben nu dus een extra lange vlucht gedaan om te testen of je dat allemaal redt en zo. Hè, ook met eventueel vertraging en dat soort dingen. Dat je dus in 20 uur van Sydney naar Londen en naar New York zou kunnen vliegen.
2: Ja. Hoe duur zou zo'n ticket zijn? Weten we dat?
0: Goeie vraag. Weet ik niet.
2: Het kan geen 122 euro zijn.
0: Dat,
2: waarmee sommige mensen naar Puglia gaan.
0: Ja, nee. Ons collega Wim.
2: Oh.
0: Dat denk ik ook niet, nee. Maar goed, nu moet je altijd een overstap maken. Hè. Vaak op Singapore of zo, of op Dubai, dat soort plekken. En dan kun je dus gewoon in één keer door. Ja.
2: Wel heerlijk.
0: Ja,
2: maar moet je je voorstellen.
0: Er zijn wel non-stop vluchten naar Australië, hoor, maar die gaan allemaal naar Perth nu.
2: Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk aan de andere kant van Australië, dus een stukje korter. Ja.
2: Maar vroeger, 300 jaar geleden, ging Abel Tasman. Die deed er 6 maanden of een jaar over.
0: Ah, ja.
2: En nu stap je in het vliegtuig en in één dagje ben je in Australië.
0: Ja,
2: de tijd gaat zo snel tegenwoordig.
0: Het is heel bijzonder inderdaad. En waarschijnlijk ook de langste commerciële vlucht ooit. Het record stond ooit op de naam van een vliegtuig dat in 2005 21.601 kilometer vloog van Hongkong via de Verenigde Staten naar Londen in 22 uur en 42 minuten. Ja, en nu dus, je komt ook op Flight Radar volgen. Hè, dat doen veel mensen. Sterker nog, het is de tweede meest bekeken vlucht ooit op Flight Radar. Na het toestel wat het lichaam van Queen Elizabeth vervoerde. Die vlucht werd door 3,6 miljoen mensen toen gevolgd. Het zaten zo te volgen waar het vliegtuig langs ging. Deze had gisteren ook een behoorlijk aantal volgers.
2: De langste lijnvlucht in 2017, toen actief, was tussen Doha in Qatar en Auckland. Die heb ik wel eens gehad. Maar is al lang en breed ingehaald. Nou ja, en dat is nu een klein duimpje in vergelijking met wat we nu hebben.
0: Ja, we gaan naar die 20 uur toe. Waarschijnlijk dus vanaf volgend jaar kun je dat doen. Dus, voor de Slingerplaat waren wij op zoek naar platen met tijd. Jawel, want de tijd vliegt. En je zit behoorlijke tijd in het vliegtuig als je dus in één keer van Londen naar Australië vliegt. Welke platen met tijd kunnen wij voor jou noteren voor op onze slingerrad? Geef het door 0592 33 11 88.

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: 13:30, tijd voor het nieuws met Sebastiaan.
4: Goedemiddag. Er komt mogelijk meer concurrentie op de noordelijke spoorlijnen. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan de NS gunt. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog de kans om ook treinen te laten rijden op de lijnen tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Arriva wil daar al langer extra stoptreinen inzetten en ook nieuwe haltes openen. Op dit moment rijdt de NS op deze lijnen en het bedrijf wil die positie niet opgeven. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur laat weten dat het kabinet de brief van de Europese Commissie gaat bestuderen en daarna komt ze met een reactie. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorde en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
5: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
4: Greve komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vindt u ook een hitteblog en een kaartje met alle plekken waar u veilig kunt zwemmen in Drenthe.
3: Donders, daar moet je bij wezen. Dankjewel, Sebastiaan. Het weer dan, dat krijg je van Hans Dienhuis.
6: Het is tropisch warm met maximale graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden van Drenthe. Omdat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet broeierig aan. De wind is zwak uit het zuiden en ook de avond verloopt warm, met na zonsondergang nog boven 20 graden en vannacht minimaal 17 graden.
7: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden. Als je aankomt vanaf 2,50. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar

0: Kolderizin.com.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: De nieuwe single van Bronsema en Staal had ik je maar nooit laten gaan. Daarvoor ook nog Dolce Vita.
1: De slingerplaat.
0: Uit de zomer van 1983. Deze beste Fabio Roscioli. Ja, zo heet hij eigenlijk. Maar ja, dat is blijkbaar een moeilijke naam. Dus hij maakte er Rian Paris van. Klinkt ook zo lekker Frans direct, hè? Dacht ik, meld je dat even.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. De slingerplaat staat in het teken van de tijd. Dat heeft te maken met het feit A, dat de tijd altijd vliegt. Want het is inmiddels alweer bijna kwart voor twee. Maar B, vooral met het feit dat tijdsrecords verbroken gaan worden. Want je kunt vanaf volgend jaar waarschijnlijk in één ruk in 20 uur vliegen van Londen naar Sydney. En dat is iets nieuws. En er moet ook een speciaal toestel voor gemaakt worden. Gisteren was de testvlucht van Airbus. En die is succesvol voltooid. En daarom dachten wij, we zetten de tijd even weer scherp. En we gaan op zoek naar plaatjes met tijd. Nou, die zijn meer dan genoeg binnengekomen. We hadden onze handen er vol aan.
2: Het was weer een ouderwets callcenter hier op de, ja, in de radiostudio.
0: Waar gaan we eens mee beginnen?
2: Nou, we moeten beginnen met een liedje dat ik wel heel leuk vond dat hij binnenkwam. Want dat deed me echt terugdenken aan vroeger. Jan kwam ermee, een liedje van Dio samen met Sef.

0: nou, niet zozeer een nare herinnering aan, maar dit liedje, dit heb ik ooit op de radio gehoord en daarna nog een keer, nog een keer, nog een keer. En ik kwam er nooit achter, was nog in de tijd dat je geen Shazam of zo had, hè, weet je wel. Ik kwam er dus nooit achter hoe dit liedje heette en laat staan wie de uitvoerende ervan was. Ik heb er heel lang naar gezocht en jaren later kom ik er dus achter wat uiteindelijk de titel van het artiest was. En toen kwam de crime dat ik het nergens kon vinden meer om het zeg maar voor mezelf af te spelen thuis.
1: Nou, nu zal het voor altijd bij je blijven.
0: Ja, dit liedje en nu is er gewoon Spotify en Radio Drenthe. Dus dan kunnen we gewoon, kan ik hem afspelen wanneer ik wil. Dus dat is voor mij een zegen. Goed, dat even terzijde. Mark, Twan en Henk en nog veel meer kwamen met Yves Berendsen. Terug kon in de tijd dat ik die vlucht van 20 uur nooit genomen. Hè? Heb je eigenlijk wel eens ooit lang in het vliegtuig gezeten?
1: Wat is je record? Vraag je dat aan mij?
0: Ja?
1: Ik vertelde net dat.
0: Ja, dat is het. Maar hoe lang was dat?
1: 17 uur.
0: 17 uur?
1: Ja, ja. Oh. Maar ik heb toen denk ik wel 12 uur geslapen in dat vliegtuig.
0: Oh, dat is wel relaxed.
1: Op de terugweg, op de heenweg niet.
0: Jij vliegt altijd business class.
1: Nee. Gelukkig niet. Nee.
0: Oké, door met het lijstje. Nico kwam met The Rolling Stones en The Last Time. Hadden we nog een keer de Stones?
1: Ja, dit was natuurlijk niet het enige klassiekertje van de Stones dat over tijd ging, want Steven kwam met deze.
0: Time is on my side. Misschien moeten ze zelf ook eens even naar de tijd gaan kijken.
1: Nou.
0: Hoewel dat nieuwe album mag er gewoon zijn, hè?

0: Oh, wat maak jij de Stone Fancy boos
1: mee, zeg. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Anneke dan, Andrea Bocelli en Time to Say Goodbye. Mag jij de Italiaanse titel doen? Heb je dat?
0: Conte Partiro.
1: Oh, heb jij gewoon Italiaans stiekem geleerd of zo?
0: Ik ben meertalig.
1: Oh, nou. Oké. Nog eentje om mij af te sluiten.
0: Ja, Jan Dijkstra, Alina, Ellie, Ria en nog veel meer mensen die kwamen met een klassiekertje van Jim Cruise.

0: vind dat wel toepasselijk, maar dat ligt meer aan mijn hoofd waarschijnlijk. Want als ik een liedje heb met bottle, moet ik altijd denken aan, weet je wel, brieven in een fles en dan in de zee gooien. Maar dat is ook een associatie wat ik een beetje heb bij Australië.
1: Oh ja?
0: Weet niet waarom, maar dan denk je ook aan zon, strand.
1: Ik heb die associatie met Pippi Langkous.
0: Oh, waarom?
1: Ja, omdat er een aflevering gaat over flessenpost. Als haar vader wil contacten.
0: Genoeg zee in Denemarken natuurlijk. Zweden. Sorry, ook genoeg zee trouwens.
1: Ja.
0: hele oosten van het land grenst aan de zee. Goed, plaatjes rondom tijd. Je kunt er nog over tijd gesproken een kleine minuut of 5, 6 insturen. Dan plakken we de 26 op het rad en dan geven we er een slinger aan. Voor de slingerplaat van vandaag gaan we eens even kijken waar hij op uitgaat.

0: Ja, ze blijven maar binnenstromen. Alle suggesties rondom tijd. Ook tijdens Bright Side of the Road van Van Morrison. En daarvoor nog Mark Ronson. En Amy Winehouse en die topplaat Valerie.
1: De slingerplaat.
0: Ja, echt het callcentrum light waren we weer hier.
2: Laat het woord light maar weg.
0: Nee, ja, dat is ook zo. Maar dat is wel fijn, want dan hebben we ons alvast een beetje ingeoefend voor het callcentrum wat straks weer op gang gaat komen. Want we spelen zometeen natuurlijk ook weer Tientje of Tombola.
2: En de allergrootste prijs zit er nog steeds in.
0: Oeh, maar dat is voor straks. Eerst gaan we iemand anders belonen met een mooie prijs, namelijk je liedje op de radio. Ik zou zeggen, gooi er maar direct een slinger aan. Dan gaan we eens even kijken welke van de 26 platen we gaan draaien hier op Radio Drenthe. Allemaal platen die te maken hebben met tijd vanwege die lange, lange afstandsvlucht.
3: Hey.
0: Die is binnengekomen. Ja, dit is waar jij op hoopte, hè?
2: Op de T inderdaad. Ja, de T van trein.
0: Ja, en van tijdmachine.
2: Inderdaad.
0: Hè? Ja, daar had jij op gehoopt. Dat is mooi. Die pakken we er dan eventjes bij.
2: Oh, dat is een leuke, ja. Oh, dat doet me wel een beetje denken aan vroeger. Ja. Heb jij je misdragen vroeger op school?
0: Nee, nooit. Nee, nooit. Niet op school in ieder geval. Ja.

0: Ja. Dus ja, we gaan tijdmachine draaien als slingerplaat.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
2: Sorry man, ik kan niet zien.

0: tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Zaterdag.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier

0: Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis. De grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.

Een hele goede middag. Fijn dat je weer luistert. Het is woensdagmiddag 29 juli, 11 minuten over 2. En dat betekent dat we weer helemaal voor jullie klaarstaan voor een gloednieuwe editie van AM Hunze Backstage hier op Radio AM Hunze. Tot 6 uur nemen we je mee achter de schermen van alles wat er speelt. Helaas, in deze uitzending hebben we geen beestjes, maar volgende week geven Lucienne en Gerdien weer acte de présence en hebben ze een echte poesemkapster uitgenodigd. Evengoed, het wordt wel weer een volle en gezellige uitzending. We hebben de telefoonlijnen zoals gewoonlijk weer openstaan voor jouw verzoekplaatjes. We bellen met gasten en we hopen straks een paar boeiende mensen bij ons aan tafel in die studio te mogen ontvangen. En als het even mee zit, schuiven Hans en Ilse ten Vechte, de nieuwe eigenaren van gloednieuwe camping Hunzebulten, hier in Arnhem straks ook nog even gezellig aan.

Zij komen ons dan alles vertellen over het evenement Hunzebulte Live, dat afgelopen zaterdagmiddag heeft plaatsgevonden op camping Hunzebulte in Arnhem. En natuurlijk, geen uitzending zonder ons vertrouwde onderdeel Keuvelen met Hans en Riemer. Hans heeft weer diep in de archieven gedoken en gaat vanmiddag weer een stokoude stofmesplaat tot in de details voor je analyseren. Kortom, we laten ons verrassen en bespreken alles wat er aangediend wordt. Dus ga er lekker voor zitten, zet de radio wat harder en luister mee. Dit is A. N. Hunze Backstage. We zijn los.

0: Anne.
1: Anne.
2: Annegie.
0: Riemer.
1: Babette. Dat is een andere dochter.
2: Dat is een andere dochter.
0: Katja. Ja.
1: Herman van Veen was dat met het welbekende nummer Anne. Ik probeer die.
0: Oh, is hij zo?
1: Wat zeg je?
0: Was dat titel, Anne?
2: Anne.
1: Anne was Anne. De titel. En dat is een dochter van Herman van Veen. En hij heeft nog een dochter en daar wilde hij niet over zingen.
0: Nee.
2: Nou, die was onbekend genoeg.
1: Die was al populair
2: Babette.
1: Genoeg.
2: Babette.
1: Babette.
2: Ja. Babette.
1: Babette.
0: Babette.
1: Goed.
0: Ademnood.
1: Ja, onder andere van Ademnood. Ja. Dat klopt helemaal. Goed, we hebben geluisterd naar Herman van Veen met het nummer Anne en de Dixie Midnight Drummers.
0: Drummers? Drummers.
1: Runners.
0: Hey, even.
1: Come on, Eileen, ja.
0: Zaterdag, leuk hè?
1: Zaterdag, geweldig feest.
0: Ja, vorige week zaterdag dan, hè?
1: Ja, vorige week zaterdag.
0: Oh, uitkijken naar zaterdag. Ja. Nee, vorige week. U heeft wat gemist.
1: Wat dat betreft wil ik, en met alle respect voor onze Anneroelen, alle mensen die uit Annen komen en Spijkerboor.
0: Anneroelen?
1: En Anlo. En Schoonhoort, waar ze kwamen overal vandaan.
0: Gewoon uit de hele gemeente Arnhunze.
1: De hele gemeente Arnhunze. Ik weet niet of Schoonlo in de gemeente Arnhunze.
0: Tuurlijk, voor ons wel. Oh, ja, wel in het luisterbereik van Omroep Maat.
1: Wel in elk geval in het luisterbereik van Omroep Maat. Dat klopt helemaal. Maar wat een succes.
0: Nou.
1: Wat een enorm succes. En wat de complimenten heeft.
0: En wat een mooi weer.
1: Ja,
0: dat nou, wel. Zeker. Als je een dag later doet de eerste keer, dan is niks.
1: We hebben echt een engeltje op onze schouder gehad. Dat is wat weer betreft hebben we een engeltje van de dag daarna. Wow.
0: Ik hoorde van de Anloen, nee, Annenaren.
1: Annenaren. Ja, wat is het? Ja,
0: de mensen uit Annen gewoon. De bewoners van
2: Annerolden.
1: De Annerolen.
0: Annerolen.
1: Ja.
0: Dat zij zien dit wel als jaarlijks.

0: feest.
1: Ik zie dat zelf ook wel eigenlijk.
0: Ja. Maar niet groter worden. Gewoon zoals nu is. Scheelt. Heb je geen beveiliging nodig. Denk ik dat het gewoon een evenement is wat je als zijnde een camping-evenement kan rubriceren. Want anders moet alles weer via vergunningen en
1: ja.
0: veiligheidsplannen en zo. Nou, ja. Ik wou de ervaring dat heel veel tijd kost.
1: Het ligt er ook maar net aan in welke gemeente woon je.
0: Ja.
1: Want daar heb ik ook ervaring. De ene gemeente is een stuk makkelijker dan de andere gemeente.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Als je de gemeente Groningen... Daar gaan we het niet over hebben. Nee,
0: we gaan gewoon ook lekker muziek draaien. En we laten ons verrassen wie of wat er allemaal langskomt.
1: Ja, we hopen natuurlijk dat Ilse en Hans ten Vechten nog even
0: langskomen. Ze hebben het wel heel druk, hè?
1: Maar ze hebben het ontzettend druk op de camping. Dus we laten ons verrassen.
0: Daarom.

0: What's the Color of Money? Dat was Hollywood Beyond. En over Hollywood Beyond gesproken. Wij hebben afgelopen zaterdag hebben wij een prachtig festival gehad op camping Hunzebulte aan de Bulte 14 in Annen. Dat was een enorm succes. We wisten eigenlijk niet wat we ervan verwachten moesten, maar het was een feest. Het was een feest. En gelukkig heeft hij wat tijd weten te winnen om even naar de studio te komen om daar even over te gaan praten. Welkom, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Hartstikke leuk dat je er ook even bent en dat je even een klein verslagje doet van hetgeen wat er allemaal gebeurd is.
1: Nou ja, het is toch ook wel logisch. We hebben met elkaar samen dat festival neergezet. En dan vind ik, na dat festival, op het moment dat jullie een uitzending hebben en je wil even een terugblik doen, dan hoor ik daar ook bij. Dus,
0: ja, uiteraard.
1: Tijd hebben is wat anders, maar daar maken we tijd voor.
0: Hey, maar Hans, vertel eens. Hoe is het gegaan? De hele opzet? Nou ja, dat weten we wel. ANN's backstage en wij zijn in contact met elkaar gekomen. Evenementje organiseren. Maar toen?
1: Nou ja, op zich, de voorbereidingen die waren hartstikke goed. En, alleen, je weet niet wat je moet verwachten.
0: Nee.
1: Dus ik had twee angsten. Ik denk, er kunnen 20 mensen komen. Dat is niet erg, maar dan heb je alles opgetuigd. Eigenlijk voor niks.
0: Voor niks, ja.
1: En er kunnen 2000 mensen komen. En dan heb ik ook een mega probleem. Dus linksom of rechtsom. Ik denk, als het er ergens in het midden uitkomt, iets onder het midden, dan zitten we goed. En als we een schatting maken over de hele dag, dan zijn er ongeveer tussen de 400 en 500 mensen die zijn geweest.
0: Dat idee had ik ook al.
1: En voor een eerste editie van zo'n festival, wat we toch klein en knutterig wil ik niet zeggen, want we hebben best wel uitgepakt voor een eerste keer.
0: Ja, zeker.
1: Maar dan vind ik dat zeker niet slecht. Echt niet. Sterker nog, ik vond het gezellig druk.
0: Ja, dat was het zeker. Maar je zit natuurlijk ook met je inkopen, hè?
1: Ja.
0: Want je moet je bier inkopen. Ja, hoeveel bier moet ik nou inslaan? Je moet je frisdranken moet je inkopen.
1: Ja, dat is ontzettend lastig.
0: Hoe ben je uitgekomen? Of zeg je van,
1: nee,
0: oh, je gaat eigenlijk tekort?
1: Nee, ik ben niks tekort gekomen. Ik heb een goede leverancier. Ben ik dat?
0: Dat ben jij, ja.
1: Excuses.
0: Geeft niet. Nee, dat maakt niet uit. We gaan gewoon. Wij praten gewoon door, Hans. Dat is geen enkel probleem.
1: Ik moet alleen een ding nog mee willen werken.
0: Wat doe je nou?
1: Zo, hij is weg.
0: Die telefoon die krijgt toch een slingerde kantine. Jongens, ongelooflijk.
1: Maar let op, ik zal je uitleggen hoe ik bij de aantallen kwam. Je hebt tegenwoordig ChatGPT.
0: Ja.
1: En daar heb ik gewoon gezegd van, als ik een festival wil organiseren en we gaan dit doen en dat doen en zus doen en zo doen, en ik verwacht ongeveer, nou ja, laat maar zeggen 1000 mensen, wat moet ik dan inkopen? En dan kregen we ChatGPT heel leuk een inkoopstaartje van, nou, als je uitgaat van gemiddelde leeftijd dit, en als je uitgaat van ongeveer zo'n gezinssamenstelling, dan moet je zoveel bier inkopen, zoveel cola, zoveel, afijn. En,

0: En ik moet heel eerlijk zijn, dat kwam aardig uit.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is mooi. Hey, maar wat was nou de gemiddelde leeftijd van mensen die daar kwamen?
0: Ja,
1: want we hebben eigenlijk een oproep gedaan.
0: We zijn begonnen, of laat ik zo zeggen, toen het begon, dat was dan 's middags. Toen hebben we best wel veel jonge gezinnen gehad. Dus gezinnen met echt jonge kinderen. En dat was op zich, toen had je ook echt, toen begon eigenlijk al een beetje de festival vibe. Want je had mensen die namen een picknickkleed mee. En die gingen heerlijk op dat picknickkleed liggen. En de kinderen die waren aan het spelen bij ons aan het zandstrandje. En lekker poortje baden aan het water. Ja, dat was fantastisch. Muziek op de achtergrond.
1: Ja.
0: En kijk, maar als je dan kijkt naar die leeftijd, ja, dat is een heel stuk jonger. Terwijl juist later op de avond, ja, werd de leeftijd was ook een stukje ouder.
1: Ja.
0: Maar daar was de muziek ook naar.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, ik denk echt dat we voor jong en oud iets leuks hebben geboden.
1: Ja.
0: En de reacties zijn ook hartstikke goed trouwens.
1: Ja, want ik had een mevrouw voor de microfoon. Nou, dat je nog goed lopen kan, dat je niet zweeft. Want die stak toch al even goed van wal over de camping.
0: Ja, ik was ook wel ontzettend blij dat je die mevrouw vroeg en dat zij inderdaad dat commentaar gaf. Dat
1: ja,
0: was,
1: tuurlijk.
0: Ja, maar tuurlijk. Ik moet wel eerlijk zijn, we doen er ook alles aan om het onze gasten naar hun zin te maken. Dat is sterker nog, en dat hoort toch ook. Ik bedoel, daar begin je uiteindelijk een camping voor.
1: Ja, zeker. En maar nu het vervolg. Want je kreeg heel veel vragen op de camping.
0: Ja.
1: Is dit eenmalig of is dit...
0: Ja, of ga je
1: het vaker
0: organiseren? Dat klopt.
1: Vaker doen.
0: Nou, ik had al een Facebook-post eruit gedaan. Want inderdaad, de vraag kwam van... Was dit een...
1: Was trouwens een hele mooie Facebook-post.
0: Ja, vond ik goed.
1: Ja, met Ilse, jij, dat, de prijsuitreiking. En ik weet toevallig ook nog wie dat geweest is. Want die zat achter ons, die jonge dame met het lange blonde haar.
0: Oh, dat zou best kunnen.
1: Die zat vlak achter ons.
0: Ja, maar er is inmiddels contact gelegd. En sterker nog, vanochtend was ze even bij ons op de camping.
1: Kijk.
0: Dus nee, die safari-tent is volgens mij goed terechtgekomen. Dat is hartstikke leuk.
1: Ja, leuk man.
0: Ja.
1: Ja, ik had hem ook heel graag willen winnen. Maar ja, personeel, ja, die mag is uitgesloten van deelname natuurlijk.
0: Ja, jammer. Hè,
1: jammer.
0: Anders dan voor ons stel je hem zo winnen. Dat is net doorgestoken kaart. Dat kan
1: ja,
0: natuurlijk niet.
1: Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Maar wat is nu het vervolg, Hans?
0: Nou ja, we moeten ons even gaan beraden. Maar in ieder geval voor volgend jaar. Dit jaar doen we even niks meer. Nee. Maar voor volgend jaar gaan we denk ik gewoon Hunzebult Alive. En dan laat ik zeggen 2.0 organiseren. En, maar hoe we dat precies gaan invullen. Ja, daar is eigenlijk nu nog te vroeg voor. Maar wat in ieder geval wel voor ons in ieder geval als een paal boven water staat, is dat we het gevoel, die vibe van afgelopen jaar door willen trekken naar volgend jaar. Dus het hoeft niet gigantisch groot of mega druk of
1: nee.
0: Nee. En voor de omzet is het leuk. Maar ja, dat mensen uiteindelijk een dag bij je zijn en het terrein verlaten met het idee van jongens, dat was een leuk feestje en volgend jaar weer.
1: Ja.
0: Dus een repeterend iets.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon super.
1: Ja.
0: En het is ook een stukje reclame voor de camping.
1: Absoluut, ja. Zeker weten. En ik hoop ook dat je volgend jaar in elk geval de camping tot aan het strotje toe vol krijgt.
0: Nou ja, voor het komende weekend ziet het er op zich al hartstikke goed uit.
1: Kijk,
0: ik wil niet zeggen dat die strotje vol zit, maar het wordt nu toch langzaamaan zoeken naar een plekje.
1: Oké. Okay.
0: Dus Frankrijk helpt ons nu ook een klein beetje.
1: Ja, nou, want daar had ik het laatst nog met iemand over. Die zegt van, ja, het is heel wrang om te zeggen natuurlijk. Maar die bosbranden die daar in Frankrijk en in Italië en in Spanje plaatsvinden, dat kan voor de campingbeheerders hier in Nederland wel eens voordelig uitpakken.
0: Ja, maar dat klopt.
1: Dat is de ene dood zijn andere brood, zeggen ze dan wel.
0: Ja, het is een hard gelach. En uiteraard gun je die mensen, zowel de vakantiegangers als de camping-eigenaren in, of het nou Frankrijk is of Spanje of Portugal, die gun je dit soort dingen absoluut niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar het is inderdaad wel zo. Je hebt best veel mensen die zeggen van, ja, ik heb die beelden gezien, moet ik dat nou gaan opzoeken? Terwijl we hier ook mooi weer hebben, dat kan je net zo goed in Nederland blijven.
1: Ja.
0: En, dus die mensen die gaan uiteindelijk op zoek naar een camping. Wij zijn denk ik op dit moment een van de weinige campings die nog plek kunnen bieden.
1: Ja.
0: Dus bij ons stroomt het nu ook lekker vol.
1: Ja. Oh, dus er is nog plek bij jullie op de camping?
0: Er is nog plek. Niet veel meer, maar er is nog plek.
1: Niet veel meer, maar er is nog plek. Dus als zij bij jullie op de camping willen staan, dan gewoon even naar de website van
0: www.hunzebulten.nl
1: en dan even naar het contactformulier.
0: Ja, of gewoon naar boeking. Dan kunnen ze direct zelf een boeking ingeven.
1: Oh, kijk aan.
0: Ja.
1: Kijk aan. Nee, hartstikke mooi. Nog één vraagje aan jou, Hans. Want ik had ook begrepen dat jij... na 1 oktober is de camping dicht.
0: Ja.
1: Maar dan wil je toch nog iets organiseren.
0: Nou,
1: loop je mee in gedachten. Een soort van Oktoberfest.
0: Ja, alleen jij gooide nou op de eter. En dat was nou echt net even nog niet de bedoeling.
1: Nee, dat was niet de bedoeling. Oké, ja, maar goed, dat heb je met...
0: Uiteindelijk heb ik gezegd, en dat is ook...

0: zo. De camping, het is een schitterend mooi terrein.
1: Absoluut.
0: En het ligt lekker centraal. Ik bedoel, vanaf Anne, het is nog geen 2 kilometer fietsen en je bent er.
1: Ja.
0: En het terrein, los van het feit dat op het moment dat we als camping open zijn... Nou ja, dan kun je op het strandgedeelte kun je iets organiseren. Maar verder op camping niet.
1: Nee.
0: Maar op het moment dat de camping gesloten is, heb je gewoon...

0: met die gedachte had ik zoiets van, op zich een Oktoberfest organiseren. Past goed bij mij, maar past ook goed bij het terrein.
1: Past ook goed bij mij trouwens.
0: Nou, nou ja, er zijn wel meer mensen die op een gegeven moment zoiets hadden van, hey. Maar dat is iets, dat zit nog in de pen. Dat zal dit jaar zeker niet plaatsvinden.
1: Nee. Oké, maar het was gewoon even een ruime vooruitblik.
0: Ja, je had wat opgevangen. Je had zoiets van, wacht even.
1: Ja, ik denk, ik ga me gelijk. Maar daar heb je persmissie ervoor.
0: Ja.
1: Hey, Hans, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor het bezoek hier naar de studio. En leuk dat je even toegelicht hebt hoe het afgelopen zaterdag is geweest op Hunsenbult Live.
0: Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. En alle luisteraars die zijn geweest, heel erg bedankt voor jullie komst en voor de gezelligheid. En hopelijk volgend jaar weer.
1: En een groet aan Ilse, Merle en Lente.
0: Heel goed.
1: Heel goed, hè? Ja, ik ben wel goed in naam onthouden.
0: Zeker.

Terwijl er hier nog urenlang doorgepraat kan worden over Hunzebulten Live en de Oktoberfesten van 2027 en later. Kan dat allemaal, maar wij, ja, het gaat even zo. A en Hunze Backstage gaat natuurlijk ook door. Alleen wij gaan ook nog even naar lekkere muziek. Want ja, even praten met elkaar is toch ook wel lekker hoor.

0: Wat gezellig, hè?
1: Heerlijke, rustige muziek. En Michael Jackson was dat en You Are Not Alone.
0: Oh,
1: wie
0: ja.
1: wel alleen was vandaag,
0: ja.
1: de hele camping.
0: Dat was Ilse.
1: Dat was Ilse. Want moet je nagaan, ze draaien die hele camping met twee personen. Nou,
0: ja,
1: nou is Ed,
0: begin,
1: de Rotterdammer,
0: begin,
1: ook wel, die helpt ook heel goed mee.
0: Ja, ze vragen ook al hulp. Vragen ja. ze al via Facebook en ja. al soort dingen. Dus er komt echt wel wat op af. Maar ja, dat is ook logisch. Want ik bedoel, het is voor de eerste keer.
1: Ja.
0: Ja, dan kan je wel allemaal personeel in gaan huren, maar dat heeft weinig kans, denk ik.
1: Nou,
0: of weinig kans, het risico is te groot.
1: Het risico
0: er zijn een paar
1: groot.
0: Van die toppers van meiden die daar ook echt wel mee helpen.
1: Wie bedoel je? Melle en Lempel.
2: Ja, die groeien daarin mee, hè?
0: Die groeien
1: ja,
0: daarin
1: ja,
0: mee.
1: Ik, het was heel mooi gezegd toen ze daar achter die tap stonden.
0: Ja, mooi, maar direct echt. In het begin echt een glaasje voor glaasje.
1: Ja.
0: En op den duur was heel, heel grof, en toen waren ze vier glazen.
1: Ja, dat is dus, inderdaad heel grof.
0: Nee,
1: ja.
0: maar dat is, is gewoon leuk.
1: Ja, heel leuk. En we willen Hans nog even langs deze weg heel hartelijk bedanken voor zijn bezoek aan de studio om even een kort verslag te brengen van Hunzebulten Live afgelopen zaterdag.
0: Zo is het. Wij hebben nog niet heel veel gedaan.
1: Nee.
0: Een beetje muziek gedraaid, een beetje gepraat over Oktoberfeesten en Hunzebulten Live.
1: Ah, ja.
0: Maar het eerste uur zit er alweer op.
1: Ja. En het is nu gewoon even wachten tot de nieuwsberichten. En dan komen de nee, de commercials.
0: Nee,
1: één
0: nee.
1: commercie komt er pas achteraan.
0: Nou, er komt gewoon infotainment over de Omroep Maat.
1: Ja, oh ja, dat hebben we ook nog, hè, Infomaat.
0: Dus, wat ons betreft, tot na de klok van drieën.
1: Tot ziens.
2: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen 1000 mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving

0: zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.
5: AN Hunze Backstage. Van 2 tot 6. Met Riemen Velfkamp, Koos Kempinga en Hans ten Hoven.

0: Ja, ja.
1: Daar zijn we weer.
0: Marcel de Groot, en mag ik naar je kijken?
2: Dat mag.
0: Ja. Mag ik naar jou kijken, Hans?
2: Jazeker.
0: Jawel, hè? Ja, leuk dat je er ook weer bij bent.
2: Mooi man.
0: Ja, want ik wacht altijd. Het is voor mij altijd weer een verrassing wat voor een stokoude stofnestplaat dat jij een derde uur.
2: Je weet hem toch?
0: Nee, ja, ik weet hem niet.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Hij is zijn playlist niet bekeken.
0: Nee, inderdaad. Ik heb inderdaad de
1: playlist. Hij had ook staar, daar komt
2: dat. Dan hoort hij het wel.
0: Ik laat me gewoon verrassen.
1: Hij ziet rood gekleurd ziet hij niet.
0: Nee, ik zie het.
1: Aangezien je hem in de rood staan, dus dat weet hij niet.
0: Ja.
1: Hij weet niet dat.
2: Volgende keer in het groen.
1: Je weet niet, ik zou je vertellen wat het is. Ja?
0: Nou, vertel eens.
1: Stokoude stofnestplaat.
0: Oh, is dat hem?
2: SSP.
1: SSP. Ja.
0: Goed. Genoeg gehouden weer.
1: Anens backstage met Hans, Koos en Riemer.
0: En waar is die jingle nou? Die hebben we, ja.
1: Dat heb ik je net gedaan, jongen.
0: Oh, heb ik niet eens gehoord.
1: Jongen.
2: Behalve lezen.
1: Wat is dat een simpel mannetje.
0: Hey, maar niet om het een of ander, ja, hè? Maar ik zie dat ons dat broodje er ook al is.
1: Broodje? Ja, broodje alleen moet nog gesmeerd worden.
0: Het broodje moet er nog even in gebouwd worden. Maar het is wel...
1: Het gaat,
2: je ligt hier al een tijdje.
1: Ja, het ligt hier net vanaf vorige week.
0: Ja,
1: eind vorige week is het. Dus het wordt... druk aan gewerkt om hem erin te krijgen. Hij is er in ieder geval, dus ja. We gaan ervan uit dat hij binnenkort komt. En anders dan komt het wel wat later. Maar hij komt erin, zeker, zou ik zeggen.
0: Hij komt.
1: Die goede brood. Ja, la, la, la.
0: Hey, ik moest de bovenste aankondigen, toch?
1: Ja, mag joh.
0: Dat is een nummer van Badfinger en Come On, Come and Get It.
1: Oh, ja, nog een keer. Badfinger en?
0: Come and Get It. Yeah.
1: Strak.
0: Heerlijk strak. Mooie korte intro trouwens.

0: 1976 alweer. Of niet, Hans?
1: In mijn lijst wel. Ja, ja, zeker. Three times shake your booty. Riemer.
2: Ja.
1: Shake your booty.
2: Ja.
0: Ja, doe eens.
2: Ja.
0: Ja. Ja, oh, ja, ik vind het
2: allemaal goed. Ik vind het allemaal goed.
0: Oh,
2: ik vind het
0: heel goed. Zullen we, zeg maar.
2: Wat moet ik zeggen dan?
0: Dat weet ik niet. Jij bent presentator.
2: Ja, maar... dat is goed, goed
0: ik,
2: dat ik dat
0: kan ook zeggen...
3: A en Hunze Backstage. Wat viel ons op de afgelopen week?
0: Nou, vertel.
2: Nou, wat mij opgevallen is dat we enorm veel positieve reacties hebben gehad op dat Hunze Bulte Live hier natuurlijk.
0: Het is niet gelopen.
2: Maar wat viel mij nog meer op? Ja, het enige wat mij opvalt, dat het weer schitterend mooi weer is. En dat het voorlopig ook nog even zo blijft.
0: Ik weet wel wat mij opviel.
2: Wat viel
0: als je binnenkort, als jij 3 hondjes hebt en die laat je plassen, moet je 5 liter water meenemen. Maar moet je de plas wegspoelen?
1: Ja, ik heb daar iets over gehoord.
2: Wacht even, vertel.
0: Nou, het is zo dat er zijn landen waar het zo is dat als je hondje plast,
2: ja,
0: vooral een reu met zijn pootje omhoog tegen de lataanpal aan, dan komt het daar een zuur vrij. En dat gaat roesten. En op termijn kan de lantaarnpaal omvallen.
2: Oh my God.
0: Ja. Dus jij moet nou volgende keer Bar-le-Duc of spaarwater meenemen. En dan moet je dat wegspoelen. Of je neemt de gieter mee. Of 600 meter slang.
2: Ja, de mensheid is wordt
1: ja, maar dat is nog in het buitenland, Koos. Hè? Dat is
0: ja, volgens mij hier ook.
1: Het komt hier ook, ja. Maar het is nu in Zwitserland, geloof ik.
0: Oostenrijk. Ja, Zwitserland. Ja, daar hebben ze slechte landaardbal.
2: Ja, de mensheid die wordt steeds gekker.
1: Wetjes en regeltjes.
0: Ja, daarom. Je mag niet meer leven, joh.
2: Nee.
1: Waar ik me dan afvraag, nu gaat het alleen over honden. Hoe zit het met katten?
0: Nou,
1: hoe wil je dat doen?
2: Ja, maar die plassen niet tegen een lantaarnpaal.
1: Dat is sproeien.
0: Nou, op zich worden poesjes wel goed verzorgd natuurlijk.
2: Ja, ja. Nou, dat hoor je volgende
1: week. Horen we volgende week.
0: Ja. Ja. Ja, maar dat is ook... dat is een
2: poesekapper.
0: Poesekapper. Heeft ook al een naam voor.
2: Daar laat ik me niet verder over uit, Koos. Want dat zal wel weer vast een funzige gedachte van je wezen.
0: Nee, een piep. Knipper.
2: Oh, piepknipper. Oké. Okay, nou.
0: Piep is censuur dan, hè? Dan
2: ja.
1: Netjes, Koos.
0: Ja,
1: we houden netjes.
2: Ja, heb je heel netjes gedaan. We gaan nu even weer een nummer draaien uit Volendam.
0: Oh, die gaan we doen? Oké.
2: Die gaan we doen.

0: En dat is er eentje van The Cats.
1: De Wijdbroeken.
0: En die hebben we ook nog op de camping gedraaid, dit nummer. Als laat, een van de laatste nummers.
1: En toen zei jij nog, een van de mooiste nummers van deze band, van The Cats.
0: Ja, helemaal goed. Ja. En dat is Rock'n'Roll.

0: Goud van Oud van de Hollies. En een beetje in de sfeer van Creedence Clearwater Revival, hè?
1: Ik vind dit geweldige muziek.
0: Ja, lekker.
1: Ik vind die muziek uit de jaren 70 vind ik echt super. Echt, 1972.
0: 1972 was dit.
1: De Hollies. En Lola. Nee, van, oh, die
2: Lola.
1: Was van, nee, Lola.
2: Lola.
1: Van wie was Lola?
0: Lola van de Kings.
1: Van de Kings, ja. Klopt. Kings. Die vind ik ook zo'n prachtig nummer.
0: Ja, maar wat vind je een prachtig nummer? De originele of de live uitvoering?
1: De originele.
0: En ik vind de live
2: uitvoering. Beide zijn leuk trouwens.
1: Ja, vind je? Nou, nee, ik hou niet zo van die live opname.
0: Nou, die van Lola, 1981. Dat was echt een grote klapper, hoor.
1: Ja, is dat zo?
0: Nou, nog bekender dan de originele.
2: Waren ook allemaal mensen bij, hè?
1: Hebben wij die ook in ons bestand staan?
2: Ja, we gaan hem niet draaien.
1: Ik hoor net dat we niet gaan draaien.
0: Die gaan we niet draaien,
1: Riemer. Ik hoorde het net, Hans.
0: Riemer,
2: Lola? Ja,
0: gaan we die niet draaien?
1: Nee, we gaan hem niet draaien.
2: Lola, ik kijk even, joh. Ik moet even kijken.
0: Ja, dan moet je wel een live versie hebben, Koos. Ja, Koos,
1: kijken. Staat hij niet in backstage? Gaat hij even kijken.
0: Maar nog even een leuk verhaaltje over die Hollies. Want die hebben toen een proces aan hun gat gehad, om het zo maar netjes te zeggen. Ja. Want,
1: normaal spreek je daar Broek.
0: Ja, Broek. Oké.
1: Proces aan de Broek gehad.
0: Oké. Okay. Ja, ik zei er ook netjes. Maar in ieder geval van John Fogerty, die heeft toen een aanklacht ingediend tegen de Hollies, omdat ze hebben het ook dubbelstemmig opgenomen. En de Creedence Clearwater Revival was een van de eerste bands die dat deden. David Bowie deed dat met name ook. Maar het leek te veel op een nummer van de Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: John Fogerty heeft het trouwens proces wel gewonnen trouwens, maar het nummer is wel uitgebracht.
1: Oké.
0: Waarvan acte?
1: Ja, waarvan acte.
0: Kijk. Koos heeft hem gevonden.
1: Helemaal. Dit is The Kings Live met Lola.

0: gewoon.
1: Toen was geluk heel gewoon. 1948. Heel wat jaartjes terug, Riemen.
2: Toen was ik er nog niet eens.
1: En
2: toen was ik zo... 1948.
1: Ja, zo heet het nummer.
3: Gerard Cox heeft ook gezegd van... weet je ook waarom dat het geluk heel gewoon is? Nou, daar had hij een hele expliciete mening over. Gaan wij hier niet zeggen?
1: Wij gaan het niet zeggen.
3: Nee.
1: Het was voor rekening van Gerard Cox. Ja, maar een plaatsgenoot, hè? Of een ex-plaatsgenoot.
2: Een Rotterdammer.
1: Een Rotterdammer.
2: Een echte Rotterdammer.
3: Kom jij er ook weer?
2: Ja, maar ik heb nog een echte Rotterdammer gesproken.
3: Ben je geboren op de oren?
1: Rotterdammer.
2: Ed op de camping. Op de camping.
1: Oh ja, ja.
3: Ed niks op het lijf.
1: Ed Raket.
2: Hij woont al wel 52 jaar in Groningen. En spreekt nog geen woord Gronings.
1: Nee, dat is echt een Rotterdammer.
2: Dat wilde hij ook niet.
1: Dan zei hij... Riemert.
2: Riemert.
3: Hey, Riemert.
1: Hey, Riemert.
2: Hey, Riemert.
3: Heeft u nou nog het idee dat wij plaatjes nog niet gedraaid hebben... die u wel graag wilt horen? U kunt natuurlijk altijd bellen met 0592 70 30 30.
4: En zo'n mooie jingle ervoor.
5: WhatsApp en... met A. en Hunze backstage.
1: Dat
5: via 0592 703 030.
1: En je mag ook een top 3 aanvragen.
3: Dat mag ook.
1: Ja, mag ook.
3: En dan draaien we het vierde nummer.
1: Dat draaien we het vierde nummer van de top 3.
3: Ja, oké, goed. We gaan nou echt iets draaien waar Riemer helemaal gek van is. Komt hij 's nachts vooruit zijn bed. En hij denkt elke keer als hij opstaat... was het maar net als gisteren.

0: My hometown Vauxhall is het geldt voor mij.
1: De Bos.
0: De Bos. En jij, hometown Rotterdam, en jij?
1: Greens. Groningen.
0: Greens?
1: Grun.
2: Ja, maar dat is Fries voor Groningen.
1: Dat is Fries.
0: Oh, ja, maar volgende week ook niet. Oh nee, jij bent er niet volgende week.
2: Koos. Volgende week niet.
0: Nou, hey,
3: Beste maar weer.
0: Nee, dat zou wel een aderlating zijn, moet ik zeggen.
2: Wat is naderlating?
0: Dat jij er niet bent.
2: Ja, joh.
1: 2 weken ben je.
0: Nee, dat is wel zo. Ik bedoel, er zit ook nog een gevaar aan.
2: En dat is?
0: Hij gaat naar Beekse Bergen, dus ze kunnen hem wel vasthouden.
2: Ja, of opgevreten door een leeuw.
0: Dat zou ook nog kunnen.
2: Dat kan,
0: dan heb je geen last meer van je staar.
2: Dat is waar. Dat is waar.
0: Dus, vertel het niet meer. Jij had nog wat nieuws te vertellen.
2: Nee, ik heb helemaal geen nieuws te vertellen. Ik ben nu met jullie een pubquiz aan het doen.
0: Maar, ja, maar dat klopt niet veel, man.
2: Ja, alles klopt.
0: Welk duo de Eurovision Festival in 1975 gewonnen? Teach-in,
1: dat was een duo.
2: Nee, dat klopt niet.
1: Hé, hey, maar Riemer, als jij die pubquiz doet in den landen, of in de provincie, waar dan ook. Mensen kunnen ook iets opzoeken op de mobiele telefoon. Sta jij daartoe?
2: Nee, tuurlijk niet.
1: En hoe wil je dat doen dan?
0: Ja, nou, heel even.
2: Ik neem gewoon een stoorzender mee.
1: Dan neem je Koos mee.
2: Ik haal de wifi eruit.
0: Beste maar weer.
2: Nee, kijk, er wordt natuurlijk wel verwacht dat je eerlijk je pubquiz.
1: Ja, maar er zijn altijd mensen die loop even snel naar het toilet, telefoontje bekijken.
2: Ja, maar zoveel tijd krijgen ze
0: hallo,
2: niet.
0: Hallo, je hebt precies. Geen wifi nodig, toch?
2: Nee, maar zoveel. Nee, klopt, 5G of 4G. Dat
0: ja, je hoort
2: maar
0: gewoon.
2: Je krijgt ook niet zoveel tijd dat je dat even vlug uitzoekt, hoor.
1: Nee, precies.
0: Je doet gewoon een meterkast op nul. Oh nee, ik ken zelf niet.
1: En je wil dan ook groepjes formeren?
2: Teams, hè?
1: Teams.
2: Ja, 4, 5, 6 teams.
0: Moet dat ook een beetje multiraciaal zijn? Of mag dat wel van één soort?
2: Nou, ik heb...
0: Nee, bedoel alleen maar vrouwen of alleen maar mannen of zo. Mag
2: nee, we gaan niet zoals die zangeressen doen daar. Hoe heet ze?
0: Witte mannen achteraan.
2: Witte mannen naar achteren.
1: Ja, jij.
2: Die krijgt een probleem, hoor. Hey.
0: Ja, maar
2: die zangeres, hoe heette die ook alweer?
0: Ja, maar de vraag is even, van waarom mag je dat wel zeggen en niet zeggen van minder Marokkanen? Even als voorbeeld, hè?
2: Ja, als voorbeeld.
0: Als voorbeeld.
2: Ja, nou, precies.
0: Als je zegt, willen de zwarte mannen even naar achter gaan... dan heb je heel pro en heel links politiek.
1: Heel Nederland over je heen.
0: Ja, heb je alles over je heen.
2: Ja.
0: En dan, zo gauw je zegt, de witte man achteraan, zeg ik, ah, een geintje.
2: Ja.
1: Nee, klopt inderdaad.
0: Ze willen een statement maken, zeiden ze.
2: Ja, maar ik ben bang dat dat statement dat zij daar wel voor veroordeeld gaan worden.
0: Nou ja, het voordeel voor haar is het wel weer nieuws.
2: Ja, ze is goed in de publiciteit.
0: Daarom.
2: Maar negatieve publiciteit, ja, is ook publiciteit. Dat is ook daarom. Zo.
0: Nog 10 minuutjes en dan zit de 2e uur er weer uit. Dan ben ik gelukkig een uurtje vrij. Dan gaat u luisteren en genieten van Keuvel met Riemer en Hans.
2: Nee, hoe?
0: Keuvel met Hans en Riemer. Nou, dat kan ook, maakt verder niks uit. Maar,
2: nou, het ligt er maar net aan wie achter de knoppen zit.
0: Nou, ik niet.
2: Maar die noem je het eerst.
0: Oh.
2: Keuvel. En we weten nog niet wie achter de knoppen
0: zit. Nou, is dit ook backstage met Koos?
2: Dit is backstage
1: met Koos. Ja, zeker. Ja. Alleen maar met Koos.
2: Jij bent niet voor niks de regisseur.
0: Hoi.

0: Het is meer dan dit alleen.
1: Meer dan dit alleen.
0: More than this. Roxy Music. Roxy Music. Prachtige muziek.
1: De uitstekende zanger, hè, Brian Ferry.
0: Ja, absoluut. We naderen zo'n beetje het einde
1: van het tweede uur.
0: Tweede uur alweer. En het volgende uur dat is met Hans en Riemer.
1: Of Riemer en Hans.
0: Of Riemer en Hans. Het is maar net wie het geluid gaat doen, wie de knopjes gaat
1: doen. Ga jij het geluid doen?
0: Ga ik het doen?
1: Ja.
0: Ja, ik vind het prima. Ik wil dat wel doen, hoor. Maar jij mag het ook wel doen.
1: Ja, we hebben het er nog over.
0: Gaan we het zo over hebben. Goed, we gaan afsluiten dit tweede uur met een nummer van Bolland en Bolland. En het gaat over de zon. Oftewel, wacht op de zon. Wait for the sun.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht de NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een

0: man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.
5: AN Hunze Backstage. Van 2 tot 6. Met Riemen Veldkamp, Koos Kempinga en Hans ten Hoven.

0: Ja, ja, welkom bij het derde uur.
1: Het verkeerde schuifje stond helemaal open.
0: Ja, nou, het kan gebeuren toch?
1: Kan gebeuren.
0: We trapten af met In Excess, dames en heren, met Original Sin. En dit had je al begrepen, Michael Jackson. En Who's Bad?
1: Ja, niet om het een of het ander, hè, maar Who is Bad? Heb je die documentaire van hem gezien?
0: Ja, ik heb...
1: Nou, daar kan je vast wel een hele hoop van vertellen.
0: Ja, inderdaad. Afgelopen zondagavond was het het tweede deel. Het eerste deel heb ik trouwens gemist. Het tweede deel, dat ging over de neergang van Michael Jackson. En er was natuurlijk nogal wat dingetjes gebeurd aan de top van de wereld, zeg maar. Hè, de bestverkopende artiest, Michael Jackson. En later dus rechtszaak na rechtszaak. Even iets achter.
1: Ja, ik wou al zeggen...
0: Nou, lekker
1: aan. We zitten even te dicht bij de mensen. We gaan even een klein stukje verderop zitten. Nou, is het iets wat rustiger praat ook, Hans?
0: Lekkere zomerse klanken, hè? Op

0: Deze snik heette dag overigens.
1: Het is echt. Het is hier in de studio ook. Ja,
0: 26 graden.
1: 26 graden.
0: Ja.
1: Nou is het beter dan buiten, hoor. Hier.
0: Ja, het is wel te doen.
1: Jawel.
0: En morgen alweer wat koeler, hè?
1: Ja, nou, daar ben ik alleen niet zo blij mee. Want dat heb je nou in Nederland. Hè. Als het mooi weer is, dan is het maar even. Maar als het begint het slechte weer, dan heb je gelijk een week of twee slecht weer.
0: Ja, maar ik hoor, het wordt niet ergens. Het wordt wel wat koeler, maar af en toe misschien een buitje. Nou, dat zal wel een stevige bui zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar dan toch nog zomerse temperaturen. 25 graden, 26 graden. Dus s'morgens 12 graden, s'middags 12 graden.
1: Ja, maar goed, het uurtje keuvelen met Hans en Riemer.
0: Ja.
1: Ik ben ook bloednieuwsgierig naar jouw stokoude stafmeersplaat. Welke plaat dat je nou weer zolder hebt getrokken.
0: Ja, vijf over half vijf.
1: Ben je al een tipje van de sluier licht? Of zeg
0: het,
1: je van,
0: het is wel een
1: ik hou het voor me.
0: Weer een Nederlandse groep.
1: Een Nederlandse groep.
0: En de naam van de groep is ooit bedacht door Barry Hay.
1: Oh, kijk aan.
0: En daarmee heb ik het niet over de Golden Earring.
1: Nee. Of de Golden Earrings.
0: Nee, daar hebben we niet over.
1: Daar hebben we niet over.
0: Het logo van de groep is ontworpen door Wim T. Schippers.
1: Nou, kijk, en nou weten we precies over welke plaat dat we het hebben natuurlijk.
0: We gaan kijken zo meteen. Luisteren zo meteen.
1: Ja,
0: en kijken natuurlijk.
1: Ik ben heel nieuwsgierig en ik moet hem zelf wel opzetten, maar ik heb geen idee welke plaat dat je wil opzetten. Hé, hey, wat heb jij voor ons in gedachten nou, Hans?
0: Nou, even lekker terug in de tijd. 80e jaren, 1988, eentje van Johnny Hates Jazz. Johnny Hates Jazz, moet ik eigenlijk
1: zeggen.
0: Ja,
1: dat kan ik me niet voorstellen, want wie haat nou jazz?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje de bakermat van de muziek, hè? De blues,
1: ja.
0: Blues en de jazz. Er zijn heel veel muziekstromen uit voortgekomen.
1: Ja, precies, daarom. En daar is ook disco uit voortgekomen.
0: Ja. Ja, dat is nou ook heel veel disco uit gospel, hè?
1: Ja. Nou ja, goed, als je naar Boney M bijvoorbeeld kijkt, bij The Rivers of Babylon, dat is een complete psalm uit de Bijbel. Hè?
0: Ja, en denk aan de Pointer Sisters, hè? De dochters van een dominee,
1: ja.
0: Ook uit de gospels.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, deze gaan we draaien van Johnny Hates Jazz uit 1988 en Turn Back the Clock.

0: grote hits in de nationale hitparade van Johnny H. Jazz uit 1988. Turn Back the Clock.
1: Mooi nummer, hè? Ga je trouwens nog op vakantie, Hans?
0: Ik heb geen plannen nog.
1: Nee?
0: Nee, ik ben in februari ben ik al op wintersport geweest. Hè? Oh. Of tenminste in Lapland.
1: In Lapland?
0: In Lapland. Helemaal boven in Lapland.
1: Dat zou nou niet in me opkomen om naar lekker, een koud land te gaan. Hè?
0: Lekker, is een hele belevenis.
1: Ja, vertel.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Vertel over Lapland.
0: Vertel over
1: heb
0: Lapland.
1: Heb je Kerstman nog gezien daar zo? Want die komt daar vandaan, geloof ik. Hè?
0: Ik heb de Kerstman niet gezien.
1: Niet gezien,
0: nee,
1: maar...
0: die heb ik niet gezien, want die staat nogal een stukje uit de buurt.
1: Ja.
0: Maar geweldig land, lekkere stilte, vriendelijke mensen, rust, ruimte.
1: Duur?
0: Nee, dat valt nog wel mee. Dat viel mij enorm mee.
1: Lapland, dan moet ik even denken, dat is Zweden, toch?
0: Ja, nee, Lapland, ja, gedeelte Zweden, gedeelte Finland en zelfs nog een gedeelte Noord-Rusland nog.
1: Noord-Rusland ook nog? Oh, ja. Dat gaat daar. Oh, begint
0: maar wij zaten in Fins Lapland.
1: Ja, ja, ja.
0: Lappi noemen ze dat.
1: Lappi. Spreek je al een beetje Zweeds of niet?
0: Nee.
1: Smurrenbruur.
0: Ja, smurrenbruur. Uleuvenbeurig.
1: Helemaal Uleuvenbeurig. Hey, we gaan proberen in elk geval een hele gezellige middag van te maken. We gaan ook wat nieuwsfeitjes bespreken.
0: Ja?
1: En ja, daar gaan we nu even naar zoeken. Dan gaan we het daar gewoon even over hebben. Want het is eenmaal,
0: lijkt mij helemaal prima.
1: Het is gewoon lekker keuvelen met Hans en Riemen, toch?
0: En met lekkere achtergrondgeluiden. Lekkere zomerse geluiden.
1: Ook dat nog, want dit is een echt een zomerse geluid. Volgende keer gaan we een zwembad achtergrondje nemen.
0: Ja.
1: In een zwembad.
0: Ja,
1: en allemaal van die gillende kinderen.
0: Ja, precies. En ik zei nog zo, geen bommetje.
1: Nee, ik zei nog zo, geen bommetje. Hé, heb jij al een idee welk nummer dat je wil horen? Of zeg je van, smijt hem maar weer.
0: Nee, er staat een hele leuke in de playlist. En dat was eigenlijk de eerste internationale hit van Swing Out Sister. Later volgde New On My Mind en Surrender. Dit was de grootste hit van die groep, Swing Out Sister. Het is Breakout 1987.

0: Swing Out Sister en Breakout. En heb je nog wat gevonden, Riemen?
1: Ja, zeker. En daar wil ik toch even een jingletje achteraan gooien. En dat is deze. Ja, dat wil niet. Dat wil niet. Nee, dat wil niet. Dan moeten we eerst dit eruit gooien. Ja, en dan kunnen we deze erin gooien. Deze, daar komt-ie hoor, daar komt-ie.
2: A en Hunze Backstage. Wat viel ons op de afgelopen week?
0: Zeg het eens, wat is jou opgevallen, Riemer?
1: Nou, ik las in de krant iets over de Phoenix. En heb jij enig idee wat de Phoenix is?
0: De Phoenix, heeft dat iets met het oude Egypte te maken?
1: Nee, negatief. Oh. Nee. Okay. Het heeft te maken met een hele dikke oude eik in Bijlen.
0: Okay.
1: Want die is van de ondergang gered. En dat is een eik die aan de... Ja, waar staat hij? Hij staat op het kruispunt van de Esweg met de Eusingerweg en de Assarstraat in Bijlen. En werd tussen 1750 en 1800 geplant om de grens tussen Bijlen en de Es van Eusingen te markeren.
0: Ja, een hele oude boom dus.
1: Dat was een hele oude boom. Hij had een hele slechte kroon en een dof blad. En hij stond in een hele arme bodem waar geen wormpjes en dergelijke mee zaten.
0: En wat hebben ze nu precies gedaan?
1: Nou, ze hebben herstelwerkzaamheden hebben ze gedaan. En om de boom van de ondergang te redden, voerde landschapsbeheer Drenthe samen met gespecialiseerde boomverzorgers een uitgebreid reddingsplan op. Ja, ja, een uitgebreid. Er werd gesnoeid en er werd een verankering aangebracht. En doodhout werd secuur verwijderd en er werden speciale kroonankers aangebracht om zware takken te ondersteunen, zodat ze niet bij de storm afbreken. En ze hebben bodemverbeteraars erin gegooid, bijvoorbeeld wormen en iets om de zuurgraad aan te passen en dergelijke. Ja. Maar al met al, die dikke,
0: daar komt wat bij kijken.
1: Die dikke, ja, zeker. Maar zo'n dikke oude eik, ja, dat is toch mooi dat ze die hebben gered.
0: Van
1: toch?
0: De ondergang gered.
1: Ja, er zijn een heleboel boomliefhebbers die dit wel een interessant nieuwtje vonden.
0: Ja.
1: Toch?
0: Denk je niet? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, goed. We kijken ook af en toe even op het nieuws bij Omroep Maat. En daar hebben we dit onder andere ook afgehaald. Nou ja.
0: Oké.
1: Okay, en straks wordt dat één grote zender, hè?
0: Ja, streekomroep Maat gereden. En Radio A en Hunze, Chinalo, Assen en Midden-Drenthe vallen straks onder die nieuwe omroep.
1: Ja.
0: Ja. Dus we gaan het allemaal zien waar het gaat.
1: Nou ja, dit was toch even een leuk stukje keuvelen over een oude eik.
0: Ja.
1: Ik vond het wel interessant. Toch?
0: Ja, en eigenlijk zou je dan Tony Orlando en Dawn moeten draaien.

0: En, tie a yellow ribbon around the old old tree.
1: Nou, weet je, maar, die houden we er even in.
0: We houden hem erin.
1: Want
0: en
1: dat is een heel leuk.
0: Ja.
1: Want we hebben
0: even een bruggetje.
1: Ja, we hebben een bruggetje, maar we hebben eerst een heel ander nummer. En dat is er eentje van Alana Miles. Ken jij die?
0: Ik ken haar. Ja, ook alweer eind jaren 80, 1989. En het nummer gaat over Black Velvet.

0: Ja, terug in de tijd. Terug naar het jaar 1973 met Tony Orlando en zijn band Dawn.
1: En een bruggetje naar die oude eik.
0: En het is natuurlijk een bruggetje naar Phoenix. Phoenix, de oude eik in Bijlen die gelukkig hersteld is. We gaan naar...
2: Stokouwe Stofnestplaats.
1: We gaan naar de SSP. En deze keer, deze woensdagmiddag, nemen wij even een Nederlandse groep nemen we onder de loep. En die groep heet Catapult. Dat was een Nederlandse muziekgroep die haar bekendheid voornamelijk verkreeg door een aantal singles in met name de jaren 70. De band ontstond tijdens een vakantie in 1973 in Lloret de Mar, toen een aantal muzici uit Leiden en Katwijk besloten samen een nieuwe band te starten. De band die kwam al snel in de belangstelling te staan van ex-Golden Earring drummer Jaap Eggemond, die hun aanraadde glamrock te gaan spelen. Een indertijd populaire muziekstroming met succesvolle artiesten als Suzy Quatro, Elvin Stardust, The Sweet natuurlijk en Mud. En Barry Hay die kwam met de naam Catapult. De eerste single van de band was Hit the Big Time, een nummer dat refereert aan hun begin in Spanje en wat helaas geen grote hit werd. Dat werd anders met het nummer wat je zo gaat horen en wat als tweede single werd uitgebracht. Midden jaren 70 begon de tijd te keren. De glamrock die verdween en die stroming die zakte langzaam weg en de verkopen van singles van Catapult die droogden op. De muzici zelf ging verder met een eigen geluidsstudio en gaven muziek uit onder andere artiestennamen. De grootste bekendheid kreeg een geinband Rubber en Robbie die een nummer 1 hit haalde met de Nederlandse sterren die stralen overal. Ook schreven de muzici muziek voor andere artiesten, zoals voor Leo Valesco met 5 of 5 p.m., Another Friday Night, The Surface met Windsurfing, Picture, Jazz Rock en Tower. De titel van het nummer gebruikt het gezegde laat je haar hangen, wat betekent ontspannen, jezelf zijn en genieten zonder je zorgen te maken over uiterlijk of formaliteiten. Je gaat luisteren naar een nummer van Catapult uit 1974 met Let Your Hair Hang Down.

0: De grote nationale doorbraak voor de formatie Catapult uit Katwijk en Leiden. Let Your Hair Hang Down was deze week de SSP, oftewel de stokoude stofnestplaats.
1: Laat ik nou altijd gedacht hebben dat Catapult uit Volendam kwam?
0: Nee.
1: Ja, dat is, dat weet ik niet hoe dat komt.
0: Er komen heel veel bandjes uit Volendam, maar geen Catapult.
1: Nee, ik dacht dat Catapult er ook vandaan kwam. En ik denk, dit kun je toch ook niet onder de paling zout...
0: Nee, dit is echt Nederlandse glamrock, hè?
1: Glamrock, ja. glamrock. Goed, Catapult was dat uit het jaar 1974. Maar goed dat jij dat allemaal zo uit je hoofd weet.
0: Ja, zeker. Nou, staat ook in de lijst nu, hè? Ik heb het zo in de lijst gezet.
1: Oh, maar je hebt het niet zo in je hoofd zitten?
0: Ja, deze wel toevallig.
1: Oh, deze toevallig wel, omdat het jouw stokoude stofnisplaat is. En daar heb je natuurlijk heel analytisch naar gekeken.
0: Jazeker.
1: Dat moet ik
0: maar wel. Jij hebt nu weer analytisch gekeken naar het volgende.
1: Ja, ik heb
0: wel weer een nummer uit de jaren 70.
1: Ook. Ja, ook dat. Maar het is, we hadden net dat nummer over die Tie Yellow Ribbon.
0: Around the Old Oak Tree.
1: En weet je welk nummer, toen ik dat nummer draaide, welke dat mij in één keer te binnen schoot?
0: Nou, zeg het.
1: Dat is een heel lief nummer van een vader die over zijn kleine dochtertje zingt.
0: Over zijn kleine... Oh, wat lief.
1: Ja,
0: dan
1: moet je goed naar de tekst luisteren. Die is echt heel... Als ik eraan denk, krijg ik ook...
0: Mooi.
1: We gaan hem even draaien.
0: Oké.
1: Dit is Brotherhood of Man. And Save Your Kisses for Me.

0: ja, we zijn niet alleen van de rock of de glam rock, maar ook van die hele lieve liedjes.
1: Ja, dit is toch lief?
0: Ja, dat is lief. 1976.
1: Ja, zo'n papa die voor zijn dochtertje zingt. Van
0: ja,
1: waren
0: twee heren, twee dames.
1: Ja,
0: Brothers of Man.
1: Ja, en waren zij niet op blote voeten altijd?
0: Nee, dat was Frizzel Zizzel.
1: Frizzel Zizzel, ja, die was altijd. Dat was ook maar, weer in diezelfde periode, toch?
0: Even een bruggetje naar het Eurovisie Songfestival. Want die wonnen ze in 1976.
1: Kijk.
0: The Brotherhood of Man, Save Your Kisses. Ja, zeker. Ja. Zeker.
1: Oh.
0: Ja, en na die tijd hebben ze nog een paar...
1: Was geen tweede plaats?
0: Nee. Was er, ze zijn,
1: daar ben je echt van overtuigd?
0: Ja, daar ben ik van overtuigd.
1: Okay.
0: Ze hadden een van de best verkochte singles van het Eurovisie Songfestival.
1: Kijk aan.
0: Of tenminste van de groepen die dat gewonnen heeft.
1: Kijk aan.
0: Ja.
1: Kijk aan. Weet je, wij hebben... ik kom nog één keer weer terug op die Hunzebulte Live. Het laatste nummer, of het ene laatste nummer wat ik daar gedraaid heb... Dat was een nummer van de zus van Patricia Pai. En dat nummer... Maar dat deed het, nou, ik wou zeggen verrekte goed, maar die deed het heel goed, want ze swingen allemaal mee, allemaal die armen omhoog.
0: Ja.
1: Dat was echt heel mooi. En daarom wil ik hem toch nog een keer platen, draaien voor.
0: Dat moet je gewoon doen,
1: Dat moet ik gewoon doen, speciaal voor de mensen die daar aanwezig waren. We gaan hem draaien. Yvonne Achille en Scott Fitzgerald met If I Had Words.

In het jaar 1977, om precies te zijn, hebben ze geruime tijd op de eerste plaats van de Veronica's top 40. Nee, geen Veronica, Nederlandse top 40 gestaan. Met If I Had Words van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley.

0: The Only Way Is Up uit de jaren 90 van de Britse zangeres Jess. En die plaat werd geproduceerd door Cold Cuts. Zeg je dat nog iets?
1: Nee, zeg maar helemaal niks.
0: Ja, was ook zo'n...
1: Nee, maar dat is van welk jaar is dat? 1980. Ja, 1980. Toen was ik al zo'n beetje aan het einde van mijn
0: discocarrière. Ja, van jouw carrière. Ja. Toen noemden ze jou opa.
1: Toen noemden ze mij opa. Toen ben ik ook maar gestopt. Ja, als
0: heb je al eens verteld inderdaad.
1: Ja.
0: Nee, ik draaide nog wel in de jaren.
1: Ja, dat was... Vergeet nooit weer. Dat zijn van die dingen die je nooit weer vergeet. Hè?
0: Ja, er kwam er iemand bij de disco-meubel. Ja,
1: Iemand achter de disco of naar de disco-boot lopen. En ik draaide toen in Night Fever in Winschoten. En dan zegt hij tegen mij... Hey opa, zou je dat plaatje wat voor Toen is er echt
0: je hebt direct je platenkoffer ingepakt. Maar toen
1: nee,
0: had je...
1: dat heb ik nog niet gedaan. Toen hadden we nog wel de platenkoffers.
0: Ja,
1: en van die vierkante koffertjes.
0: Ja, inderdaad.
1: En die nog die soul-koffertjes, zeiden ze dat tegen.
0: Ja, klopt.
1: Daar konden heel veel plaatjes in.
0: Ja,
1: en dat was elke keer weer een uitzoekerij.
0: Ja, ik zelfde ook altijd van alles mee, jongen. Singles en LP's. En je kreeg toen de intrede van die maxi-singles. Hè? Die 12-inch uitvoeringen.
1: Ja.
0: Die
1: ja.
0: kreeg je ook. Dus altijd met twee koffers. Ik kon amper de trap opkomen daar bij Skopje.
1: Ja. dat heb ik in Skopje wel eens geprobeerd. Je had bepaalde discotheken in Winschoten, met name Royal York en dergelijke. Daar draaide Jerry Cooper. Die draaide
0: Jerry Cooper.
1: En Jerry die draaide altijd van die maxi-singles, die import-singles uit Amerika.
0: Ja.
1: En daar reageerde het publiek geweldig op. De dansvloer stond echt stampie vol.
0: Maar volgens mij kocht hij ze ook wel in Amerika.
1: Ja. Hij importeerde de platen ook. Maar ik heb dat ook eens geprobeerd in Skopje. Maar
0: Nee, niet?
1: Nee, dat kreeg je er niet in. Skopje was echt geënt op top 40 muziek.
0: Ja, maar...
1: Puur top 40.
0: Ik kan me van mezelf nog herinneren. 1980, 1981, dat was ook een disco-single. Toen begonnen ze een beetje met die mixen. Jaap Egmond, die begon ermee. De Stars on 45.
1: Ja.
0: Die hoorde ik destijds bij Los Vast op de radio, zaterdagsmiddags.
1: Ja. Ja.
0: Ik naar de platenzaak, naar Hemmers volgens mij in de Steentelstraat in Groningen.
1: Ja, klopt.
0: Ik die plaat ophalen en zondagmiddag draaien. Groot succes. En dat was eigenlijk een beetje de intrede van die 12-inch singles eigenlijk.
1: Ja, maar toen werd er al een beetje geremixed.
0: Ja, klopt.
1: Werd er al een beetje geremixed. Zou het volgende nummer ook geremixed zijn, Hans?
0: Welk nummer heb je ervoor staan?
1: Nou, wat denk je van Lighthouse Family?
0: Die is niet geremixed. En volgens mij gewoon een eendagsvlieg. Een one-hit wonder uit 1998.
1: Ja, 1998.
0: Lighthouse Family and High.

0: Zo, Riemer. Derde uur zit er ook alweer op.
1: Het gaat snel, joh.
0: Uurtje keuvelen. Ja.
2: Dat is verschrikkelijk, zo snel dat het allemaal gaat.
0: Ja, man. Time flies, hè, zeggen we altijd, maar.
2: Ja.
0: Ah, nog een uurtje te gaan, hè?
2: Nog een uurtje. Nog en dan gaan we. Wat gaan we in dat uurtje doen? Weer hele mooie muziek draaien waarschijnlijk.
0: Uiteraard.
2: En het is ook mogelijk om nog steeds verzoekplaten aan te vragen.
0: Ja, hoor. Je kan allemaal via 0592 70 30 30.
2: Je hebt hem in je hoofd.
0: Ik heb hem in mijn hoofd. En je mag ook een top 3 aanvragen.
2: Kijk aan.
0: Kijk. Maar we gaan eruit met de Conquest of Paradise. Zoals gezegd, nog een uurtje te goed.
2: Ja.
0: En dan zit deze woensdagmiddag erop weer op. En jij gaat 2 weken ben je er niet bij, hè?
2: Daar ben ik er niet bij.
0: Moet ik het alleen maar Koos doen, maar...
2: Ja, dat gaat je redden.
0: Dat gaat lukken.
2: Dat ga je redden, zeker.
0: Dat gaat lukken. Nou, op naar het vierde uur.
2: Op naar het vierde uur. We wachten het journaal en de commercials nog even af. En dan komen we weer terug op het vierde uur. Tot zo.
0: Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Terhole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en

0: oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Dit is AN Hunze Backstage.
3: AN Hunze Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door Fuifhuis, de grootste feestwinkel van het noorden.
4: Goedemiddag.
5: AN Hunze Backstage. Van 2 tot 6 met Riemen Veldkamp, Koos Kempinga en Hans ten Hoven.

0: De Bellamy Brothers, het eerste nummer in het vier uur van A en Hunze Backstage. Met natuurlijk dank aan Keuvel. En dat was met Riemer en Hans. Oh nee, ja, Riemer en Hans. Want Riemer stond hier, ja. En ja, het is gewoon goed geregeld.
1: Riemer achter de knoppen.
0: Ja. Riemer achter de knoppen. Ja. Dus dat
2: ik
0: was
2: zit wel vaker achter
0: goed.
2: Knopjes.
0: Ja, dat was jaren geleden. Oké. Okay. We gaan lekker muziek draaien. We gaan een beetje DL'en. En dan is het straks over 6 uur. En dan zit u weer te smachten tot het volgende uur of volgende week. En voor mensen die hem graag horen, helaas, Riemer is er 2 weken niet. Die gaat naar de Beekse Bergen en naar Portugal, zei hij. Dus ik ben benieuwd.
1: Portugal of ja, Portugal?
2: Nou, Portugal is Noord-Holland.
1: Portugal is Zuid-Holland bij Rotterdam.
0: Ik denk Portugal.
1: Oh, jij als rotje knort, je moet het toch weten.
0: Ja, jongen, dat weten, joh. Hey, maar we gaan in ieder geval een lekkere muziek draaien.

0: Ja, een nummer die niet al te vaak gedraaid is, maar wel een heel mooi nummer is van de band zonder naam of
1: te moeilijk te vinden.
0: En hij is in Propflex is hij een beetje moeilijk te vinden. Maar goed, we hebben natuurlijk allerlei kanalen waar we dat muziek
1: bij. Daarom, zo is zo hoor.
0: En we hebben jou. Jij vindt het altijd.
1: Ja, maar ik ken niet zonder allerlei datacenters.
0: Nee.
1: Dus, en Propflex kan er niks aan doen. Dat ligt gewoon aan onszelf. En we hebben het niet ingebracht.
2: Nee, inderdaad. Maar toch gevonden, Koos.
0: Ja, en op speciaal verzoek was dit BZN.
1: Zo is het. Ik heb zo meteen nog één. Maar je moet eerst even... Praat maar even door.
0: Oh, ik moet even doorpraten.
2: Nou, op wie verzoek was dit?
0: Dit was een verzoek van Henny Veldkamp.
2: Oh.
0: Ken je die?
2: De bekende Henny Veldkamp.
0: Deze is speciaal voor René Rozenboom.
1: Hij stond nog aan. Ga lekker aan. Luisteren.
0: Dit is je dochter. Van Annie.
1: Mijn dochter.
0: Van Anita Hulshoff.

0: 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Jawel, lekkere buikschuiven was dat, 1976. Kiss and Say Goodbye.
2: Van de Manhattan. En ze treden nog steeds op, hè?
1: Treden ze nog op? Ja, dat zal niet meer in dezelfde bezetting zijn.
2: Nee.
3: Met Rollator.
2: Ja, maar ze zijn inderdaad wel op leeftijd.
3: Sta op stoel.
2: Ze zijn allemaal tegen de 80 gaan lopen.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. We waren toen al in midden 20, eind 20.
2: Ja, echt wel. Ja. Nou, kun je nagaan, dit nummer is al.
1: Maar Riemer, wij hebben een... Ja, zeg maar, Koos.
3: Even je microfoon dichterbij.
2: Oh, ik moet mijn microfoon
1: zetten. Ja. Wij hebben een trouwe luisteraar, CQ-kijker.
2: Een hele trouwe luisteraar en een hele trouwe kijker, inderdaad.
1: Een trouwe kijker. Hij zit ook al twee keer in de studio. Uit de staats. Uitgrun.
2: Moeten we nog even naar hem zwaaien?
1: Ja, wie zwaait nog even? Mooi Henkie.
2: Ja, want wij gaan natuurlijk een nummer speciaal voor hem draaien uit het jaar 1968.
1: En ik weet het dat hij dat leuk vindt.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Dit is Kenneth Heath.
1: Uit het hippie tijdperk en Woodstock.
2: Onder andere
1: On the Road Again.

0: een hele reis.
1: Een hele reis.
2: Dan ben je helemaal alleen.
1: Nee, ik probeer eigenlijk even uit te zoeken wat nou de achterliggende gedachte was van om dit nummer zo uit te brengen. They all went to Mexico.
2: Nou, hij voelde zich alleen. Hij had heimwee, weet ik veel. Hij voelde zich alleen en hij kijkt achter zich en zegt, oh shit, ze zijn allemaal in Mexico.
1: Oh, zou dat er zijn? Ah, oké. Okay.
2: Nee, denk je niet?
1: Is, nou, ik denk het niet, maar...
2: Ja, vertel dan hoe dat is wel.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik wilde dat net uitzoeken, maar ja, ik krijg de gelegenheid niet.
2: Hoe de gelegenheid? Je zit alleen maar te kletsen. Je kijkt helemaal niet. In één keer zitten we hier, doen we de schuifjes open zetten. Ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, maar eigenlijk, hij zegt wel gewoon dat ze allemaal weggegaan zijn.
1: Zal ik hem nou eens afzeiken?
2: Naartoe
1: eens. Nee, doe niet.
2: Ja, doe maar ook.
1: Ik ga het niet doen. We gaan een nieuw nummer draaien.
2: Welke?
3: Maar om op de muziek terug te komen, wel twee iconen, hè? Santana en Willie Nelson.
2: Ja, je zou niet verwachten.
1: Maar Willie Nelson, heb je die laatst op televisie?

0: televisie gezien?
1: Nee.
0: Zo,
1: nee.
0: Joh. Phil Collins die is ouder geworden. Maar die Willie Nelson, die ging ook wel mee. Maar
1: Phil Collins, die zingt niet meer, hoor.
0: Nee, die zingt niet meer.
2: Is Willie Nelson, hoe oud is hij eigenlijk?
1: In de 80.
2: Ja, wel, hè?
1: Ja, dik in de 80.
0: Ja,
1: ruim in de 80.
2: Die is, toch veel ouder dan Carlos Santana? Of verkijk ik mij erop?
1: Nou, Carlos Santana is ook tegen de 80, hoor.
2: Zo.
1: Ja, is ook 76, 77.
0: Ja, het zijn allemaal van die oude bestie.
2: Eigenlijk, wat zijn wij nou zo jong, eigenlijk, hè?
0: Wij zijn bloedjong.
2: Ach, jongen.
0: Als je kijkt naar mijn leeftijd, dan ben ik nog jong. En ik kijk in de spiegel en denk altijd weer van... Jezus, wat ben je nog een Adonis.
2: Nou, heb je ook wel... zo zie je...
1: Ja, Adonis
2: ja,
1: van je koning.
2: Zo ziet hij er ook wel uit.
1: Ja.
2: Ja, hij ziet er echt...
0: Als een Adonis uit.
2: Adonis, ja.
0: En weet je wat het mooie ervan is? Als er een vrouw langskomt... Die zegt die lacht altijd naar mij.
2: Ja. Maar weet je ook waarom?
0: Nou, dat weet ik niet.
2: Nee, ik ook niet.
0: Ik zeg altijd tegen mijn vrouw, ik heb chance. Die is gek op me.
2: Oh, en wat zegt ze dan?
0: Volle hond. Hey, jij wordt naar Dusty Springfield waarschijnlijk.
2: Ja, dit is een nummer voor Wim Kan.
0: Wim Kan.
2: Dat was son of a preacher man, hè? Zijn vader was dominee.
1: Ja. Net als Seth Gijkema, hè?
0: Ja, Seth Gijkema.
2: Ook. Die bedoel ik eigenlijk, Seth Gijkema.
1: Ja, Seth Gijkema, dacht al.
2: Wim Kan die
0: ja, ze hebben één ding gemeen. Ja. Ze hebben allebei de oudejaarsconferentie.
2: Ja, en leuk. Ze zijn veel leuker. Tenminste, ik vond ze
1: dan
2: wel
1: die
2: leuker.
1: Tegenwoordig.
0: Ja. Ik vind wat er nu is, is brandhout.
2: Helemaal niks.
0: Helemaal niks. Nee,
2: dus totaal. Kunnen wij beter
0: Wim Kan mocht ik vroeger heel graag.
2: Ja, heerlijk. Ja. Die politieke sneren en zo.
0: Oh, geweldig. Oh. Hè? Nou durven ze dat. Het zijn allemaal nou van die woke-figuren.
2: Joh. Ja, als je één keer wat verkeerd zegt, dan ben je uitgeschreven.
1: En Joep vond ik ook altijd geweldig.
0: Ja, Joep van Teck ook wel. Ook. Joep. Maar doet niks meer, hè, Joepie.
1: Nou...
0: Joepie de Poepie doet geen
2: koffie.
1: Nee, dat doet hij niet meer. Maar hij heeft nog wel lezingen, geloof ik.
0: Oh, dat kan.
2: Ja, tuurlijk. Hij wil geld verdienen.
1: Hij wil geld verdienen. Boekjes schrijven.
0: Ja, ook. Maar goed.
2: Muziek doet hij niet. Maar Dusty Springfield gaan we nu naar luisteren.
0: Ja, Son of a Preacher Man.
3: Oh, yeah.

0: Golden Earring, When the Lady Smiles in 1984. Nederlands beste rockband, echter Riemer.
1: Ja, ja, zeker. Hey, maar ze hebben een clip gemaakt en die clip die mocht niet meer vertoond worden.
0: Nee, en volgens mij de clip, ik weet niet of Dick Maas er nog iets mee te maken had. Ik weet het niet zeker. Maar inderdaad, die clip die mocht niet gedraaid worden omdat Barry Hay misstanden deed met een non in de tram.
1: Ja, en toen begon het woke gebeuren al.
0: Ja, eigenlijk. Toen begon het al.
1: Want als je dan kijkt naar alle andere clips uit die tijd.
0: Ja, maar Koos die merkte net heel terecht op van de clips die toen gemaakt werden, die zouden nu niet meer gedraaid mogen of kunnen worden.
1: Nee, maar wat een onzin.
0: Ja.
1: Dat is woke.
0: Gepemper.
1: Ja, dat is gepemper.
0: Gepemper.
1: Dat is woke. Maar ja, goed, wij genieten in elk geval wel van hun muziek.
0: Nog steeds.
1: Toch steeds, ja.
0: Nog steeds.
1: Goed, we lopen zo langzamerhand weer tegen de klok van 6 uur.
0: Ja, nog 20 minuutjes.
1: Ja, nog twintig minuutjes. Gaan we nog een paar leuke platen draaien. Want er ligt weer een hele mooie in het verschiet. En dat is er eentje van de Carpenters. Waarvan de zangeres Karen Carpenter ook al...
0: Triest verhaal
1: is...
0: Eetstoornis, hè? Anorexia.
1: Ja, anorexia, hè? Ja. Anorexia. Wat is het verschil tussen anorexia en anorexia nerveus? Nervosa.
0: Weet jij dat, Koos?
1: Ja,
0: Koos is een wijs man. Maar...
1: Oh, oké. Okay. Maar ik hoorde dat zij overleden is aan anorexia nervosa.
0: Oh, goed, gaan we even opzoeken.
1: Gaan we zoeken. Ja, dat gaan we zoeken. Google doen we. Dit zijn de Carpenters uit het jaar 1970. En het gaat over Close to You.

0: ja. Uit het jaar 1983 was het een enorme hit van Bon Jovi.
1: 10 jaar later.
0: 10 jaar later.
1: 1993.
0: Oh, dan heb ik... Nou, dat komt... Oh, nou ja, ik heb dat niet... Nou, daar stond 1983. Ja,
1: 1993 is het.
0: 1993. Dan heb ik dat waarschijnlijk niet goed gezien.
1: Even een kleine verbetering.
0: Een kleine verbetering, maar maakt niet uit.
1: Nee, het komt
0: altijd
1: wel een heel mooi nummer, hè?
0: Ja.
1: En om op jouw woorden terug te komen, die hardrockers, die hardrock bands, die maken de mooiste ballads.
0: Ja, dat is
1: getuigen
0: gewoon
1: dit nummer.
0: Ja, dat is gewoon waar. Alle hardrockers die kunnen de beste ballads maken. Dat is nou wel gebleken.
1: Het was The Bed of Roses.
0: Het is nu precies 17:56, 4 minuten voor 6. En dat wil zeggen dat...
1: Jij bijna vakantie hebt.
0: Dat ik bijna vakantie heb, maar dat A&N's backstage...
1: Voor deze woensdag alweer voorbij is.
0: Wij willen in elk geval namens Koos en namens Hans en ondergetekende willen we iedereen bedanken weer voor het luisteren naar dit zeer informatieve programma A&N's Backstage.
1: En jij een hele mooie, veilige en goede vakantie gewenst.
0: Gaat helemaal lukken. En Beekse Bergen.
1: De komende 2 weken dus zonder Riemer, maar met Hans en Koos. Neem ik aan, Koos?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Dit is 10cc uit 1976 en The Things We Do For Love.
0: Tot volgende week.
2: Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in LA. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: 12 uur hebben één geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
2: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
3: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
1: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
7: Vanmorgen gaan we het eerste uur besteden aan de Mustang-fabriek in Assen. Die hier gestaan heeft, die is er niet meer. Maar Harry de Geter, die weet daar alles van. Harry, welkom dat je bent in de studio.
8: Ja, dankjewel.
7: De Mustang, de oudere luisteraar die zal dan denken, oh ja, dat was die fietsenfabriek.

0: Ik aan de Paul Krugerstraat. Ja. Maar daar is het allemaal niet begonnen, hè?
1: Nee, het is begonnen in 1910 aan de Bokergang. En de Bokergang, dat is de tegenwoordige Prins Hendrikstraat.
0: Ja.
1: En het fabriekje stond aan de achterkant van de Agmeza.
0: Ja, wat,
1: de melkfabriek.
0: Wat nu allemaal net verbouwd is, zeg
1: alles
0: maar,
1: tot
0: een grote toren daar.
1: Ja, ja, klopt.
0: Maar ze begonnen ook niet, heb ik begrepen, direct met het maken van fietsen.
1: Hè? Nee, nee.
0: Wie begon het trouwens met
1: mijn grootvader, een naamgenoot, Harm Pieter Cornelis, en zijn broer Timus Eugenius. Die begonnen ermee. En ze begonnen oorspronkelijk met verkoperen, vernikkelen en emailleren. En later kwamen daar de opknappen van oude fietsen bij.
0: Ja. Nou heb ik ook een stukje gelezen dat ze op een gegeven moment een machine kochten daar in de buurt. Ja. En dan gingen ze stralen. Hè?
1: Ze kochten een zandstraalmachine.
0: Ja, maar dat was geen succes. Ja, voor hen wel
1: een
0: succes.
1: Dat was wel een succes, want de oude lakken daar, die vlogen eraf. Ja. Maar de buurvrouw, die hadden de was gewoon een zand. En toen is op een gegeven moment is het verboden. Terwijl ze toestemming hadden.
0: Ja. Ja. Ja, en het was natuurlijk in die tijd allemaal wel nieuw, hè? Want dat je zegt emailleren, zandstralen,
1: ja, dat was
0: natuurlijk
1: nieuw.
0: Hele nieuwe. Hoe kwamen ze erbij om dat soort moderne dingen hier in Assen te halen?
1: Ja, maar het waren dan sowieso inventieve mensen. Ze waren altijd met nieuwe dingen bezig. Ze wouden ook niet onder het baas werken eigenlijk.
0: Nee.
1: Maar mijn grootvader die werkte oorspronkelijk bij de boterknederij. En dat was later de Agmeza. En zijn broer was koperslagersknecht. En ze zijn allebei aan zijn wel een beetje een technische ondergrond en dergelijke. En zo is dat eigenlijk gekomen.
0: Ja, en ik heb ook de stukken gelezen van, dan wilden ze iets en dan zei de gemeente dat mag niet.
1: Nee, maar deden ze toch.
0: Dat deed ze toch.
1: Ja,
0: en dan mocht het achteraf wel.
1: Dat mocht achteraf wel, ja.
0: Ja, dat is wel een beetje recalcitrant.
1: Dat loopt als een rode draad door de familie.
0: Oh, jij bent het ook nog?
1: Alsjeblieft. Ik hou gewoon van bijzondere mensen.
0: Ja, ja. En soms moet je ook een beetje buiten de regels.
1: Natuurlijk.
0: Want dan krijg je ook nieuwe dingen.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Kijk eens, de beste ideeën worden in de kroeg geboren, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: En er wordt gezwampt door de mat.
0: Ja.
1: Maar er zit altijd één puntje tussen en zegt, hé, daar kunnen we wat mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je hun verhaal leest, en dat is mooi, een soort kort samenvatting is het te vinden op internet.
1: Ja.
0: Dan kom je dat een paar keer tegen. Dat ze dingen deden van de officiële instanties zeiden, dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Maar ze kregen wel altijd hun zin.
1: Ja. Ja, nou, dat heb ik ook nog in de latere tijd, toen ze aan de Paul Krugerstraat zaten, een mooi verhaal over. Ze hadden ook een ijsfabriek.
0: Ja.
1: En ik denk wel dat ze aan bevroren water meer verdienden dan zijn fietsen soms. Maar van die koelmachines van de ijsfabriek, daar kwam warm water af. En daar woonden ze zelf, woonden ze een badhuis beginnen. En daar stak de gemeente, die stak daar een stokje voor. Want die wou het warme water van de slachterij, woonden ze gebruiken.
0: Ja, ja.
1: En daar mocht niet van de gemeente, want die woonden ze zelf door.
0: Ja.
1: Dat had 20 jaar geduurd.
0: Ja,
1: opa
0: ja.
1: En zijn broer die hadden er in 13 jaar 30 al in de kop. En het is pas in 1950 is dat badhuis gekomen.
0: Ja, ja.
1: Lag achter jullie huis.
0: Ja, ja, want ik woonde ook vroeger aan de Paul Krugerstraat.
1: Ja.
0: En het werd verwarmd door de ketels van het slachthuis wat er stond.
1: Ja.
0: Ja, daar kwam het warm water
1: vandaan. Ja, ja, ja. Ja,
0: het mooie witte gebouw wat uitkeek over het
1: of het veemarktterrein.
0: Ja, veemarktterrein.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Er hing altijd zo'n bijzondere geur ook. Ja.
1: Ja.
0: Maar wat dat betreft waren het voor Assen wel inventieve mensen.
1: Zeker.
0: Ook uitvinders. Ik bedoel,
1: zeker.
0: Ze waren beslist niet zo van nou, we gaan fietsen maken en klaar is Kees.
1: Nee,
0: ze waren steeds bezig met vernieuwing. Hè?
1: Steeds. En dat is altijd zo geweest.
0: Ja. Nou, heb ik ook gelezen dat ze begonnen in 1910. Er zijn natuurlijk moeilijke jaren geweest, zeker in de crisistijd voor de oorlog. Hè?
1: Nou ja, dat merk je wel. Het was moeilijk, maar toch, ze waren ook moedig. Want ze hebben in 1917 hebben ze de grond gekocht aan de Paul Krugerstraat.
0: Ja.
1: Nou, zaten ze midden in de oorlogstijd.
0: Ja.
1: En in 2018 stond er dan de fabriek.
0: Ja, dat ging heel snel, hè?
1: Dat ging allemaal heel snel.
0: Ja, als ze wat deden, deden ze het ook.
1: Ja, maar het was natuurlijk allemaal veel makkelijker. En vandaag naar dag moet hier een vergunning voor wezen. Dan regelt hij hier, regelt hij daar. En toen deden ze vaak maar wat.
0: Ja, ja, ja. En de fabriek stond eigenlijk aan de rand van Assen. Nu is de Paul Krugerstraat onderdeel van het centrum van Assen. Maar stond een beetje aan de rand, eigenlijk.
1: Het stond aan de rand, maar ik zeg altijd, de Paul Krugerstraat, de hoek Paul Krugerstraat, Kloekerstraat, Groningenstraat, Nijlandstraat. Dat was het eerste industrieterrein van Assen.
0: Ja, ja.
1: En er stonden van allerlei fabriekjes en werkplaatsen en garages en dergelijke.
0: Ja, ja, dat was eigenlijk de eerste

0: uitbreiding van Assa op industriegebied.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, totdat het naar de industrieweg ging, ja, aan de achterkant, bij Geertjes en zo verder,
1: ja,
0: ging.
1: Ja,
0: ja, precies. Harry, we gaan zo even verder praten, want er is natuurlijk heel veel te vertellen al die jaren. We hebben heel veel dingen gedaan. We gaan het over het ijs hebben. Wat voor ijs dan wel niet maken, foei. Maar we gaan eerst even naar muziek luisteren.

0: Met deze muziek heb je wel wat, Harry, hè?
1: Ik vind het leuke muziek, ja.
0: Volgens mij heb jij dit ook zelf gemaakt, denk ik, ook niet?
1: Ja, gespeeld. Ik heb 15 jaar in de Big Band Moonlight gespeeld. Daar ben ik ook een van de overrichters van.
0: Ja.
1: En er speelde heel veel Clem Miller muziek.
0: Ja.
1: En we zijn ook wel eens op een heel jaar zijn we op tournee geweest. Dan werden in bioscopen in Alkmaar en weet ik veel van allemaal niet. Daar werd die film gedraaid, de Clem Miller story. En dan zaten wij in de pauze en vooraf en in de pauze speelden wij er voor Doek. Dat was wel leuk.
0: Ja, ja, precies. Maar dat was je hobby, denk ik.
1: Of... Nou, het is ook mijn beroep geweest.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ja,
0: ja. Dus jij bent niet in de fiets en verder gaan?
1: Ik heb 20 jaar in die fabriek geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, daar komen we straks op terug, want de fabriek is er niet meer... en daarvoor hebben we je ook uitgenodigd. Ik las even dat de tijd van de oorlog was natuurlijk heel erg moeilijk... om een fabriek als dit draaiende te houden.
1: Ja.
0: Maar daar hadden ze wat op gevonden, hè? Want vooral steenkool was niet te krijgen. Hè?
1: Nou, dat was inderdaad moeilijk. En ze hadden wel energie nodig voor om de baden, de nikkelbaden te verwarmen... en de gebouwen natuurlijk... Dus opa en oom Tim die hebben ergens een bosje gekapt. Dat hebben ze gekapt. En dat voor het hout konden ze dus gebruiken.

0: om de fabriek warm te maken.
1: Ja, en ik las ook dat de arbeiders moesten eerst hout kappen voordat ze aan het werk konden.
0: Ja. Zo ging dat.
1: Ja.
0: De wereld was dan heel eenvoudig.
1: Ja, ik zie ook een paar hele mooie advertenties. Als je tegenwoordig ziet, dan zijn het hele groot opgemaakte dingen. Ja. Maar hier staat gewoon heel simpel: van Nikla verkopen, ga naar die en die toe. Wel,
0: ja, zo gaat het.
1: Ja. De tijd van voor de oorlog was natuurlijk inderdaad lastig. Maar na de oorlog kwam langzaam steeds meer fietsen, hè? Dus ja. Er was steeds meer belangstelling voor fietsen. Want ja, ze zijn toen, je zei, van verhuisd van Prins Hendrikstraat naar de Paul Krugerstraat. Daar hebben ze een behoorlijke fabriek gekregen.
0: Jazeker, op een veel groter perceel.
1: Ja.
0: Ja. En toen gingen ze echt de Mustangfietsen gingen ze bouwen. Ja. En ook de frames. Want er werd niet alleen voor de eigen productie gemaakt, maar wij maakten ook alleen losse frames met spatborden en voorvark erin en dergelijke. En die gingen vaak naar graziers en dergelijke, die vooral in de slaap- en wintermaanden dan zelf gingen een fietsen van gingen maken.
1: Ja, afmonteren.
0: Assembleren, ja.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Een Mustang was echt wel een merk voor het noorden, hè, van deze omgeving. Ik bedoel, je reed
0: ja,
1: een Mustangfiets.
0: Ja, de Mustangfiets wel, ja. Ja, ja. Zeker.
1: Ja. En jij zei net even, het was heel mooi. Naast fietsen maken, in elkaar zetten en vernikkelen, deden ze ook ijs.
0: Ja.
1: Hoe kwam dat nou? Wat is dat nou voor combinatie met een fiets?
0: Nou ja, er werd gewoon. Er was voor de oorlog. Dus, nou, dan praten we over het interbellum, tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dat stuk, ja.
0: Ja, er waren nog geen koelingen.
1: Nee.
0: En dergelijke. En er waren vaak klachten dat ijs niet op tijd kwam. Toen zijn ze daar ingesprongen. En ze zijn in bevroren water gaan handelen. Grote staven van 25 kilo. Ik heb ze nog wel gezien vlak na de oorlog. Ja. Dat was prachtig, want daar moest ik ook vaak op zondagmorgen met mijn vader naar de fabriek. En er stonden al een stuk of 10 ijskoeboeren. Die kwamen ook een half staafje halen.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja.
0: Er werd niks aan verdiend, maar dat was gewoon service.
1: Ja, het was geen ijs om op te eten. Het had een heel ander doel, hè, dit ijs wat jullie maakten.
0: Ja, dat was voor koelingen. Hè? Want ze hadden ook een speciale auto ervoor, een geïsoleerde wagen. En die gingen waar ze de vis aan wal kwamen en zo, daar werd het voor gebruikt. Ja.
1: Slagers ook, geloof ik, heb ik.
0: Slagers, ja.
1: Daar werd het voor gebruikt.
0: Ja.
1: Dat is na de oorlog gestopt, hè?
0: Ja, vlak na de oorlog is gestapt, want toen kwamen de frigidaires en alles wat meer. En toen was het gauw gebeurd, ja.
1: Ja. Ik heb ook begrepen, als je een fietsenfabriek had, dan was je ook lid van de landelijke organisatie.
0: Ja.
1: Doe maar, zeg maar.
0: Oh, dat is een heel verhaal, jongens. Dat is een heel verhaal. Ja, dat was het CBR. En dat was het Centraal Bureau voor de Rijwielhandel. En daar moest eigenlijk iedereen bij aangesloten wezen. Fabrikanten, graziers, fietsenmakers. Maar alleen die fietsenmakers, die mochten verkopen aan de particulier. En dat was vooral mijn vader een doorn in het oog. Want er werd geen zak verdiend aan die fietsen. Je moest er hard voor werken en een paar gulden kon je erop verdienen. Maar die handelaren hadden ze zo met 100 gulden winst in de etalage staan. En toen zijn we op een gegeven moment hebben we het anders gedaan. Mijn broer die had zijn diploma voor kleinhandel en dergelijke. En toen hebben we de oude ijsfabriek hebben omgebouwd tot een klein winkeltje, vrij klein winkeltje. En toen werden ze door ons van de fabriek aan mijn broer geleverd. Er was geen speel tussen te krijgen.
1: Nee. Nou, want jullie mochten het eigenlijk als fabriek niet verkopen?
0: Wij mochten
1: niet aan de particulieren, hè?
0: Nee, maar aan hem dus wel. Want hij was dus de gediplomeerde rijwielhandelaar.
1: Maar jullie zaten wel in hetzelfde gebouw?
0: We zaten wel in hetzelfde gebouw, maar er zat geen deur tussen. Dat mocht niet. Ja, dat is een heel gedoe geweest. En toen later ook, daar woonden ze in de boeken kijken. En dan kregen we een boete en al zo meer. Toen zijn we uit dat CBR gestapt. Maar het was wel een probleem, want kon je nog wel materialen krijgen als je niet aangesloten was. Nou, dat was helemaal geen probleem, hoor.
1: Nee.
0: Als je maar contant betaalde en als je maar een rekening uit het buitenland had, was er niks aan de hand.
1: Maar kon je wel leveren aan de handelaren, want die waren wel lid ervan.
0: Die wouden niks meer van ons hebben, die waren kwaad op ons. Maar het tweede jaar verkochten we al meer fietsen via mijn broer. Als dat we en al die handelaren met elkaar leven.
1: Ja, ik kan me nog iets herinneren dat mijn ouders zeiden dat als je de fiets bij jullie rechtstreeks kocht, dan waren

0: Is goedkoper dan in de winkel, zal ik.
1: Ja, zeker. Heel stuk goedkoper. Dus de winkeliers die waren naar woorden op ons. Ja, ja, wij hadden veel vijanden in die tijd.
0: Als je dat allemaal zo hoort, dan was de familie De Geet een beetje recalcitrant, of niet?
1: Dat heb ik zo straks al gezegd. Dat staat helemaal door de. Ja, dat zit door de generaties heen. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Is dat bij jou ook nog zo, Harry?
1: Ach, dat was wel zo.
0: Wordt het rustiger?
1: Ik sloeg vroeger vaak met de vuisten op de tafel. Maar ach, je gaat vanzelf relativeren.
0: Ja, ja.
1: Het is allemaal niet zo belangrijk.
0: We gaan het straks even hebben, want op een gegeven moment is er ook iets gebeurd wat niet zo mooi was, want de fabriek is afgebrand. Daar gaan we het dadelijk even over hebben.
1: Prima.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Ja, ik zei dat we het dadelijk zouden hebben over de brand. Maar jij zei, ik wil nog even terugkomen op het vorige gesprekje.

0: waren.
1: Ja, dat, de CBR, dat was natuurlijk die reinste kartelvorming. Hè?
0: Ja.
1: En, maar goed, dat werd allemaal omzeild. En we hadden een fabriek die maakte kettingkasten en jasbeschermers. Nou, daar hadden we toch altijd wel 10.000 van nodig per jaar. Dus die man die wou ons niet graag als klant kwijt. Maar die fabriceerde ook thuislijn. En toen kreeg ik een keer belastingcontrole. En toen zei die man, hij zei, ik zie hier geen meteltje thuis liggen. Hij zei, maar als ik je rekening bekijk, hebben jullie zo'n 20 kilometer thuislijn verkocht. Nou, toen heb ik dat verhaal maar eens in mijn hummel verteld. En die heeft dat toen aangekaart. Nou, dat was gewoon kartelvorming, dat mocht helemaal niet.
0: Nee. Dus jullie kochten papier tuinslangen?
1: Ja.
0: Bij werkelijkheid de kettingkasten.
1: Kettingkasten en jasbeschermers, ja.
0: Je hoort het natuurlijk tegenwoordig ook dat er hier en daar wel wat geregeld wordt, zal ik maar zeggen, tussen bedrijven. Dat was toen ook zo.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
0: Ja. En die kartelvorming was natuurlijk, nou, dat is tegenwoordig, mag dat bijna niet meer.
1: Nee.
0: Maar dat was natuurlijk in die tijd, alles was daar geregeld. Hè?
1: Ja, maar in die tijd ook, dan maakte mijn vader wel eens afspraken, prijsafspraken met concurrenten en dergelijke. Maar die werden de volgende dag alweer geschonden. Dus er kwam ook niks aan terecht.
0: Nee. Voor de bühne was het misschien aardig, maar achter de schermen gebeurde het allemaal niet.
1: Dat was oorlog.
0: Ja, precies. We hadden het erover dat de fabriek op een gegeven moment is afgebrand. En je vertelde me net dat jullie woonden tegenover de fabriek toen.
1: Ja.
0: En dat je tegen je moeder zei, de fabriek staat in brand. Ja, en toen kreeg je bijna klap aan de woorden.
1: Ja, bijna klap aan de woorden, ja. Maar het was wel zo. En dat was op 2 augustus 1948... Toen is de hele fabriek tot de grond toe afgebrand. En zijn daar tevoren een feest gehad, want een van de mensen die was 25 jaar bij de zaak. Maar die was eigenlijk in 1944 was hij al 25 jaar bij de zaak. Maar toen was er nog oorlog, er was geen geld en dergelijke. Dus is gewoon 4 jaar later gevierd. En of er toen iets gebeurd is, iets is blijven branden of zo is geen idee. Maar de volgende morgen stond een heleboel in de fik.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er was niet veel van over, hè, van de fabriek?
1: Nee, alleen het kantoor en de voormalige ijsfabriek. Dat stond er nog. En daar zijn ze in doorgaan fabriceren. Heel primitief natuurlijk. Mijn broer van mijn vader, Pieter Geter, die was aannemer. En die heeft ook in recordtempo daar een nieuwe fabriek neergezet.
0: Ja. Ja, zo ging dat, hè? Dat werd geregeld even, hè?
1: Ja, daar moest even rap geregeld worden en dergelijke. Ja. Ja.
0: Ik las ook dat jouw vader bepaalde octrooien op zijn naam had staan, hè?
1: Ja, mijn vader en oom Tim die hadden inderdaad octrooien, ja. Er was bijvoorbeeld een... het is geen televisie, anders kon ik het laten zien. Maar ze hadden bijvoorbeeld om het achterlicht bij een fietsloop vaak zo'n bumper staan.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat was om het achterlicht te beschermen. Want als je het in de muur reed, was eerst het achterlicht kapot.
0: Ja.
1: Dat werd beschermd. Dat was een vinding van mijn vader en mijn oom. En er waren wel meer van die dingen. En daar hebben ze ook wel octrooi op gehad. Maar niet op alles. Maar mijn vader had later vaak gezegd, hadden we maar octrooi aangevraagd, dan hadden we nooit hoeven te werken.
0: Nee.
1: En dan moest hij altijd denken aan meneer Van Schothorst. Dat was een fabrikant in Barneveld. Daar betrokken wij spatborden en velgen voor. En die had de zogenaamde sierbeugel gemaakt. Je had vroeger allemaal de fietsen met lin en kettingkasten. En dan was het een beetje zielig gezicht. En dan zag je al die naden en zoiets. En dan kwam dan zo'n mooi vergroen beugeltje over. Klapte je hem in, klapte je hem erop, je kreeg hem er nooit weer af.
0: Nee.
1: En die had meneer Van Schothorst uitgevonden, octrooi heb gevraagd, en hij maakte in zijn eigen fabriek. Die man is een miljonair van geworden.
0: Ja, ik herinner me die ding nog wel zo mooi. Chrome beugeltje op je. Ja. Dat stond zo mooi. Het was gewoon deftig als je die had.
1: Ja,
0: dat waren de duurdere fietsen nog.
1: Dat waren de duurdere fietsen, ja. En het was gewoon een beugeltje van 1,80 gulden, geloof ik. Maar later, toen het octrooi verlopen was, toen kocht je ze voor 80 cent. Ja, ja. Dus die man had er verschrikkelijk veel op verdiend.
0: Ja, vaak gaat het zo. De mensen zijn enthousiast, ontwikkelen iets en vergeten inderdaad een octrooi aan te vragen. Ja. Wat achteraf misschien heel veel waard is.
1: Ja. Ja.
0: Wat voor fietsen maakten jullie? Alles volgens mij, hè? Vooral ook voor kinderen en alles, hè?
1: Ja, wij maakten ook wel kleinere fietsjes met 24 graden wieltjes en zoiets. En, maar de echte hele kleine kinderfietsjes die betrokken we van een ander bedrijf.
0: Ja, dat maken jullie niet.
1: Nee.
0: Jullie hebben ook iets met een hulpmotor gedaan, hè?
1: Ja. In die tijd bestond er een motortje. De Rex was dat. En dat ding, dat werd gemonteerd. Dat motortje werd gemonteerd op het stuur. En het benzinetankje ook. En dat ging met een snaar, met een aandrijving in het voorwiel. Nou, mijn vader en oom Tim die zagen dat. Die zeiden, dat ding is zo.

0: instabiel als de pest. Ja. En die hebben een nieuw frame gemaakt. En toen kwam het motortje, kwam net als bij de moderne elektrische fiets, onderaan te hangen. En de aandrijving kwam in dit achterwiel. Toen was die ding veel stabieler. Ja. En dat was een 50cc motortje. En daar hebben we ongeveer 500 van gemaakt. Je ziet ze soms nog wel eens te koop voor een paar duizend euro.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, je had er toen een moeten kopen en dan nu weer verkopen. Hè? Dan, want ze zijn nu meer waard dan toen, denk ik.
0: Ja, natuurlijk, dat is alles zo. Ja.
1: Was dat voor je die eerste bromfiets?
0: Ja.
1: Want het was een beetje vergelijkbaar met een bromfiets natuurlijk. Een bromfiets was ook 50cc, hè?
0: Ja, de Mosquito die had het. Die had een aandrijving op de achterband. En je had de Solex, die had een voorband.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Dat heb je, dus wat dat betreft waren ze wel innovatief, hè?
0: Ja.
1: Om elke keer wat nieuws te bedenken.
0: Ik zeg ook altijd, mijn vader die had eigenlijk nooit die sores van die fabrieken bij moeten hebben. Die man had gewoon uitvinder moeten zijn.
1: Ja, en andere mensen het laten, anderen de fabriek laten doen.
0: Anderen de fabriek laten doen. Maar ja, goed, je hebt het hele bedrijf erbij. Je hebt mannen 40 personeel waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. En dan komt er een boel kijken.
1: Ja. Ja. Over personeel gesproken. Op een gegeven moment kwamen er ook allemaal mensen die woonden in Schattenberg. Die kwamen bij jullie werken.
0: Ja, we hebben een stuk of vier mensen gehad. Die inderdaad, die woonden op Schattenberg, ja. Ik ben er vaak geweest, dat ik ze s'avonds nog weer eens overwerkte en dat ik ze naar huis bracht. Ja. Ah, die mensen die wonen daar ook schandalig, hoor.
1: De Molukkers, hè?
0: De Molukkers, ja, die wonen daar echt schandalig, ja. Ja. En die barakken allemaal van concentratiekamp. Nee, dat was niet goed.
1: Nee. Jullie waren wel, lees ik, heel erg tevreden over deze mensen, qua werk.
0: Ja hoor, ja, ja hoor. We waren wel tevreden over die mensen. Ja. Maar je voelde wel altijd de onvrede.
1: Ja.
0: Ja.
1: En onderling las ik heel mooi. Was een soort. De belangrijkste. Die vroeger de belangrijkste was op de Molukken. Liep voorop. En dan,
0: liep voorop. Ja,
1: dat
0: ja,
1: was allemaal in orde geregeld, hè?
0: Dat was meneer Horiza. Die liep voorop, ja.
1: Ja.
0: En dan kwam meneer Patty Pawagel. En dan kwam meneer Nuremeter.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus die nachtlopen.
1: Ja. Jullie hebben. Die nieuwe fabriek stond weer aan de Pokerustraat.
0: Ja, op dezelfde plek.
1: Ja, en dat was best een behoorlijk. Ik zeg, we hebben het over de nieuwe fabriek, maar die ken ik zelf een beetje.
0: Ja.
1: Was best voor die tijd een groot bedrijf.
0: Was het ook. Was het ook. Ja. En ja, doordat we op een gegeven moment dus particulier gingen verkopen, maar voor hele goedkope prijzen, we kregen het ook veel en veel te druk. Die fabriek werd eigenlijk. Die groeide veel te snel.
1: Ja,
0: eigenlijk moet je, dat zeggen de economen ook altijd, 10% groei per jaar is mooi. Bij een jaar gaat er 100% groei uit.
1: En waarom ging het dan mis? Wat was dan het probleem?
0: Nou, het probleem krijg je dan dat je alles niet meer overziet. Dat zijn van die dingen. En toen hebben we nog een filiaal geopend in Hardenberg. En toen kwam er nog eens een keer een financiële crisis tussendoor in de 80e jaren. En dat zijn dan moeilijke zaken.
1: Ja, ja. Dan wordt het eigenlijk te veel om aan alle touwtjes te trekken, zeg maar.
0: Dan werd het inderdaad te veel. Ja, en dan ben ik persoonlijk ook op afgeknapt.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij bent niet doorgegaan met het bedrijf, hè?
0: Ik ben in 82 ben ik afgehaakt. Ja. Het werd me allemaal veel te veel en. Het is allemaal achteraf, hoor.
1: Ja.
0: Dan kreeg je in de gaten dat het niet goed komt.
1: Nee.
0: En dat ik heel wat anders had moeten gaan doen, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik heb me toch al jarenlang afgevraagd, waarom ben ik nu overspannen geraakt?
1: Ja.
0: Nou, en dan kom je met psychiaters en psychologen aan de praat. En dan bleek het dat je te veel doet. En dat mijn artistieke kwaliteiten, die kwamen helemaal in het gedrang.
1: Ja.

0: Ja, dat was Boudewijn de Groot. We gaan een beetje zo door de tijd heen.
1: Ja.
0: We komen een beetje in de 70 jaren terecht. En toen ging het niet meer zo goed als in de eerste jaren. Hè?
1: Nou, dat is toch wel wat later hoor.
0: Ja, dat ging de 80 jaren ook.
1: 80,
0: ja, tweede helft.
1: Het bedrijf dat groeide eigenlijk veel te snel. Eigenlijk moet je niet meer groeien naar 10%, 15%. Maar wij groeien zo'n wel 100%.
0: Ja.
1: En er werden steeds meer fietsen gemaakt. Ik geloof dat wij 10.000 fietsen per jaar die bij ons over de toonbank gingen.
0: Ja, en dat was voor die tijd zeker heel veel.
1: Ja, dat was verschrikkelijk veel. Dat was verschrikkelijk veel. Daar werd ik in het hele land over gesproken, hoor.
0: Ja.
1: Ja, dat is een fenomeen. Maar ja, het is allemaal te gek gegaan. Ik ben er persoonlijk ben ik er helemaal op afgeknapt.
0: Ja.
1: Ik had het veel en veel te druk. Mijn gezin die kwam in de knel een beetje. En ik was er al een muzikant bij. Daar had ik al een beetje een lage pitje gezet. Want ik werkte al 80 uur in de week.
0: Ja.
1: Ja, en op een gegeven moment knap je af.
0: Ja. Ja. Maar vroeger was het dus eigenlijk zo dat als je vader timmerman werd, dat altijd een van de kinderen ook timmerman werd. Of boer, werd er één boer.
1: Ja, inderdaad.
0: En zo ben jij natuurlijk waarschijnlijk ook in het bedrijf teruggekomen.
1: Nou, dat was helemaal niet de bedoeling. Toen ik de HBS afgemaakt heb, toen ben ik naar de Misacosa gegaan. Dat was een onderdeel van de ALO. Dus ik wou eigenlijk sportleraar worden. Want een half jaar ging je door de rug. En toen was je bijvoorbeeld turnen en hardlopen, dat was gewoon gebeurd.
0: Ja.
1: Nou, toen moest ik eerst nog in dienst en toen ben ik in de zaak gerold. Ja,
0: want zo ging het dan vaak, dan weet je door de ouders en nou kom maar bij ons, kom maar meehelpen.
1: Ja, nou, zo ging het allemaal niet. We zijn nooit geprest of zo. En ik ben in de fabriek gekomen en ik ben gewoon als krullenjongen begonnen.
0: Ja.
1: Ik heb het hele vak geleerd. Geef mij een stelletje buizen en ik zet een frame bij elkaar. En ik bouw een hele fiets.
0: Nou, dat lijkt me een goed idee, Harry.
1: Niet met een moderne fiets, want daar kan ik zelfs geen band meer aan verwisselen.
0: Nee.
1: Allemaal speciaal gereedschap, allemaal chips die je kapot kunt maken.
0: Ja. De 80 jaren ging het niet goed.

0: meer. Had het ook te maken met de fietsenhandel? Er waren natuurlijk veel meer bedrijven langzamerhand in Nederland die fietsen maken.
1: Nou, ja, die waren er wel natuurlijk. Hè, maar ja, het is eigenlijk een helemaal een samenloop van omstandigheden geweest. Ook dat we een filiaal begonnen, dan kreeg je ook aanloopverliezen. In de 80 jaar hebben we een financiële crisis gehad. Ik achteraf zeg ik, ja, ik had, ze zijn de fabrieken al, ja, een aantal jaar.

0: je, denk ik. Hè?
1: Ja, je werkt 80 uur, dan ga je 81 uur werken, dan ga je 82 uur werken. Maar het probleem wordt nooit echt opgelost.
2: Nee, wordt het probleem niet meer opgelost. Je raakt in een vicieuze cirkel.
1: Ja, en bij een financiële crisis, een fiets kan altijd nog een extra jaar mee.
2: Ja, als met de centen wat minder gaat, dan worden de aankopen ook minder.
1: Ja, en zeker een fiets, hè? Dan werd hij weer opgelapt of zo, hè? Ja, van nieuwe banden erop.
2: Tuurlijk.
1: Ja. Hoe kijk jij nou tegen de fietsen van tegenwoordig aan? Want je hebt natuurlijk heel veel verstand van, je hebt alles gedaan, zei je.
2: Ik kan de gewone ouderwetse fiets, zou maar zeggen, die kan ik helemaal bouwen. Ja. Spaken erin zetten, maakt me al niks uit, dat kan ik allemaal wel. Maar de moderne fiets, ja, ik vind het prachtig.
1: Ja, hè?
2: Ja, zijn ze mooie dingen.
1: Ja.
2: Nou.
1: Zeker met het elektromotortje erin.
2: En een motortje en alles erin. Ik maak er zelf ook echt gebruik van, hoor.
1: Ja,
2: ik vind het prachtig.
1: Als je terugkijkt, Harry, over de hele periode, we zijn er een beetje doorheen gefietst, zal ik maar zeggen.
2: Ja, op het tandem.
1: Op het tandem er doorheen. Wat was voor jou dan het leukste stuk wat jij meegemaakt hebt? Je hebt natuurlijk ook de plezier aan gehad, anders blijf je niet zo lang.
2: Dat is nou juist het gekke. Ik ben nooit één dag in mijn leven met ellende naar mijn werk gegaan. Ik heb er altijd plezier in gehad. Ja. Maar wat ik het leukste vond eigenlijk, ik heb jarenlang ook op de vrachtwagen gezeten. Dan ging ik fietsen en frames naar handelaren brengen en overal. En daar was de sport, direct geldbeuren.
1: Ja.
2: En dan met een dikke portemonnee op de terugweg bij leveranciers, toeleveranciers. Hè.
1: Ja.
2: Spatborden halen, velgen halen, wat al niet. En dan kwam je overal in alle steden, want die mensen die zaten allemaal nog in de binnensteden. Dus ik kroste Rotterdam en Amsterdam door alsof het niks was. Ja. En ik kon ook de havens, kon ik precies, want dat was mooi. Die mensen die hadden dan ook nog vaak een fame. En er was een pakhuis in de haven.
1: Ja.
2: En als je het daar weghaalde, dan had je dan weer 2 of 3% korting. Maar we hebben ook wel gehad, dan zijn ze, je kunt ook wel van het schip halen. Dat was ook mooi, want dan kwam je op die schepen. Dan werd je soms wel zo'n 4 uur s'nachts gebeld van... Negen uur komt schip aan in Antwerpen of zoiets. Dan hij met de zorg dat hij 9 uur in Antwerpen was.
1: En moest je het dan zelf van het schip halen?
2: Ja, dan moest je zelf van het schip halen. Dat scheelde dan weer 10% of zoiets. En dan bleek dat de kapitein ook altijd naar handeltje zat, hè?
1: Zoals?
2: Ja, nou, we hebben dat vooral meegemaakt. Er kwam vaak een man uit België en die bracht ons racefietsen. Een speciaal lichtweerracer, die maken we niet. En dat was altijd als hij kwam, dan zei hij op een gegeven moment... en morgen nog wat voor de zuip hebben. Oh. En dan had hij dus een patentje martini. Had hij rode en witte martini had hij in doos had hij in een paardvakje gestaan.
1: En die waren voor de speciale prijs, denk ik.
2: Die kwam van de radprijs en die verkocht ik dan weer aan die slijterij die bij de comma zat.
1: Oh ja, dat is ook.
2: In die tijd kon alles, joh. Dat was mooi.
1: Ja, ik denk dat het tegenwoordig ook hier en daar nog gebeurt.
2: Natuurlijk.
1: Ja, maar dat maakt natuurlijk ook alles een beetje leuk.
2: Ja,
1: toch een beetje spannend en zo.
2: Ja.
1: Beetje handel, een beetje,
2: ja, mooi,
1: een beetje zoemel hier en daar.
2: Ja, en met handel is vooral, je kunt wel altijd voor de uiterste prijzen willen gaan, maar nee, gun elkaar ook wat.
1: Ja.
2: Ja. Maar heel makkelijk in wezen.
1: Ja. Maar toch hadden jullie fietsen, zeker toen je zelf ging verkopen, wat we net al zeiden, die relatief gezien voor de mensen die ze kochten, goedkoop waren.
2: Ja, ja.
1: Goedkoper dan die via de groothandel gingen, via...
2: Ja, natuurlijk, want die moesten er ook allemaal aan verdienen.
1: Ja. Ja.
2: En dan konden we een heel stuk van die tussenwensen, en vooral van de fietsenmakers en zo, die echt soms 100 gulden op zo'n fiets drukte. Ja, daar kwam er een stukje van aanvallen. Dat kon een heel stuk goedkoper konden we wezen. Dat ging best.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.

0: Sun will shine for you. De zon wil voor je schijnen, Harry. Nou, dat is
1: mooi.
0: Dat is mooi, hè?
1: Dat is mooi.
0: Mooi gezegd, hè? Op een gegeven moment hebben jullie als Mustangfabriek de framebouwerij opgedoekt.
1: Ja.
0: En ook de fietsenfabrikatie ging buiten de deur, hè?
1: Ja.
0: Had dat ook te maken met de slechte tijden? Of was dat...
1: Nou, dat was eigenlijk gewoon... toen kreeg je echt een beetje meer concentratie. En eigenlijk waren die aantallen van 10.000 stuks waren eigenlijk te klein.
0: Ja.
1: Dus hebben we gewoon dat soort dingen. Eerst de frames die lieten we maken bij een framebouwer in België. Dan kwamen de ruwe frames weg. We lakten ze zelf en dergelijke nog wel. Maar ja, toen hebben we later... Dat beviel zo goed. Er was ook iemand die kon daar lakken en zo. En dat kon eigenlijk veel beter doen daar. Hadden we zelf meer tijd voor andere dingen en zo.
0: Ja, ja, het moest steeds efficiënter.
1: Het moest steeds efficiënter, ja. Terwijl wij de modernste machines hadden. Ja.
0: Wat ik leuk vond is... We hadden net over dat jullie een paar mensen van Schattenberg Molukkers in dienst hadden. Dat daar een spuiter was en dat er zelfs fietsen in de kleur van RMS gespoten zijn.
1: Ja, meneer Horisa, die spoot stond in de lakkerij... en die spoot ook al frames in de Molukse kleuringen.
0: Ja.
1: Had hij ons nooit om gevraagd. Vandaag en dat soort politiek ook helemaal niet meer kennen. Maar ze gingen wel weg.
0: Ja. Wat, je hebt op een gegeven moment gezegd, ik ben ermee gestopt... en ik had het misschien wel anders moeten kiezen... maar wat was voor jou nou het mooiste stuk uit het hele verhaal... wat jij meegemaakt hebt bij de fabriek?
1: Nou, dat was dus dat ik op die vrachtwagen zat.
0: Ja.
1: En dat ik met de spullen wegging en mijn spullen terugkwam. Dat vond ik het allerleukste eigenlijk. Want dan was je vrij.
0: Ja.
1: Je had niet iedere keer de gezeur om de kop en de telefoon... of dit of dat, of er was kapot. Nee, je was weg. En dat was mooi.
0: Ja. En in 1984 is de fabriek gesloten?
1: 86.
0: Oké, okay,
1: ja. Toen is ze hebben nog een jaar of vier is het doorgegaan... en toen is het verkocht aan een fietsenhandelaar in Groningen. En die had een paar jaar later weer een projectontwikkelaar verkocht.
0: Ja,
1: en dus de boel is gewoon verpatst. Daar komt op neer.
0: Ja. En toen is de fabriek afgebroken.
1: Ja.
0: En de grond is een hele tijd gesaneerd, geloof ik. Hè?
1: Dus, ja, maar dat zeg ik wel. Ik heb het eerst natuurlijk al gezegd. Die hoek daar bij ons, dat was het eerste industrieterrein.
0: Ja.
1: En dat was allemaal door allemaal sloten liepen er door. En de garagehouders die gooiden de verloopmolie in de sloot. En Stork die had de wil af

0: Dat was in de 60 jaar. Dan heeft het transformator. Het transformatorhuis bij jullie tegenover, die heeft in de brand gestaan.
1: Ja,
0: nou, toen liep de brandende olie liep bij ons voor de fabriek langs door de sloot.
1: Ja.
0: En dan had je de wasserij, die gooide van alles in de sloot. En dan had je nog de Napro op de hoek daar.
1: Ja.
0: Met zo'n farmaceutisch fabriekje. Nou, daar gebeurde ook van alles.
1: Aan de Nellen staat dat je schepen, die landbouwerij met olie en toestand.
0: Ja, ja, ja. En aan de Paul Kruger staat je een oud slachthuis daar.
1: Ja.
0: En Dexter's tankbouw. En ja. Iedereen die gooit het in de sloot, was het in de grond, waar je het kwijt.
1: Ja, ja.
0: Maar zo was het dus niet.
1: Nee, nee, nee. Ik kan me nog herinneren dat jarenlang hebben daar machines gestaan, ja, om het grondwater te zuiveren.
0: Ja, op de hoek daar van de Procurgestraat en, ja, de Nederlandse.
1: Ja, die is echt helemaal jaren gestaan.
0: Jarenlang,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Wat je zei, dat was de eerste industrietrein eigenlijk.
0: Ja.
1: Na de tijd is alles zeg maar over de industrie weggegaan.
0: Ja, klopt.
1: En het kwam de andere kant terecht.
0: Klopt, ja. Ja.
1: Harry, bedankt voor dit mooie, prachtige overzicht van de Mustang.
0: Graag gedaan.
1: En je bent nog steeds actief op muzikaal gebied?
0: Ik ben nog steeds muzikaal gebied en ik doe nog een dag vrijwilligerswerk in het Museum Nienoord.
1: Ja.
0: Zit ik op de afdeling collectiebeheer.
1: Ja.
0: En daar kan ik me ook een beetje uitleven met mijn hobby's, kunst en cultuur en dergelijke, schilderijen.
1: Ja.
0: Ja. Ik ben er best tevreden over het leven, hoor.
1: En op muziekgebied, wat bespeel je op dit moment?
0: Nou, ik speel alleen nog met de traan. En, ja.
1: En welk instrument speel je dan?
0: Piano.
1: Piano nog.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Gezien jouw leeftijd is dat toch wel heel goed, vind ik.
0: Vind ik ook, ja.
1: Ja,
0: ja, ik wil nog graag een poosje volhouden zo.
1: Niet met een traan, hè?
0: Niet met een traan.
1: Wel bij de traan.
0: Een lach en een traan.
1: Ja, okay. Harry, bedankt dat je hier was vanmorgen. En we hebben een heerlijk even teruggekeken in de geschiedenis van de Mustangfabriek.
0: Ja.
1: Van, zeg maar vanaf 1910 tot 1986.
0: Ja, dankjewel. Daarom. En dat is altijd hartstikke mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
2: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
1: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken. Het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Are you drunk now?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken.

spreken? En dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws.

0: op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B. in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Rolling Stones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.

Nothing is too good for my baby. Je hoorde Big Daddy Kinsey. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Cobblestones en Dusty Roads. Het enige radioprogramma wat je kunt luisteren via Radio Arnhemse, Radio Tirale Lokaal en ook nog eens via rootsparadise.com. Niet gek, hè? Zoals ik al zei, we begonnen met Big Daddy Kinsey. Niet zo'n wereldberoemde bluesman, maar nou zijn overleden in 2001, meen ik. Toen ging zijn zoons verder onder de naam The Kinsey Report. En dat is best wel een hele bekende band worden. Wat draaien we? Nog de volgende week wat van draaien we die band. Je hoort hem dus, Big Daddy Kinsey en Nothing's Too Good For My Baby. En dit is Buddy Scott uit Goodman, Mississippi, komt de man. Bad, bad feeling.

0: Solomon Hicks hoorde je met What the Devil Loves. Het komt van zijn album Harlem uit 2020.
1: Traveling with the Blues.
0: Een reis door de tijd met de muziek van QB en Blizzard.
2: I was traveling with the blues. Take it real cool.
0: In 2000 stapte een wat opgefriste band de studio's in van de groep Normaal. En ze kwam eruit met een album Dancing Bear. Het was, zoals Muskee aangaf, een nieuwe start. En niet alleen maar blues, maar ook wat New Orleans-achtige dingen. En zoals Muskee zei, zelfs echte liedjes. Hier zingde over de rassenconflicten in Mississippi. Van het album Dancing Bear is het QB in Blizzards. Don't wanna be black in Mississippi.

Pride and Joy, je hoorde het nummer natuurlijk van Stevie Ray Vaughan, maar hier heerlijk vertolkt de Blueprints, de band uit Zuid-Loorden, die helaas niet meer bestaat. De band van Paul Bijlen, die in de regio zeer veel speelde en ook zeer geliefd was. En je hoorde natuurlijk Marianne Oosterveld als zangeres. Helaas is zij niet meer onder ons, maar had ze een geweldig mooie stem. Nog een beetje regionale blues. Uit Overijssel, de Highway Rhythm and Blues Gang. Hier ben ze met Before the Bullets Fly.

of a family.

Ja, machtige man. Junior Parker en Sonny Boy, nummer 2, die leerden hem speelden met de mondharp. De man verhuisde van West Memphis naar Chicago en speelde zelfs een poosje bij Muddy Waters in de band. En hij was jarenlang de vaste muzikale partner van Buddy Guy. Natuurlijk heb ik het over Junior Wells. We zijn I Could Cry van deze bijzondere man. Af en toe wel een beetje de clown uit heen. Dit is Willie Mabon, Poison Ivy.

bijzondere man in de serie ABC of the Blues. Je kunt wel een podium praten over deze bijzondere kerel. Ik heb het natuurlijk over het Screaming Jay Hawkins. En ja, zijn grootste hit was dit nummer, I Put a Spell on You. In het geval ook wel bekend in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival. En deze man luistert naar de prachtige naam Crown Prince Waterford. Klinkt een beetje als muziek uit de nachtclubs van Chicago. Move your hands, baby.

kicks. Yes, I want to catch.

That's What I Like. Deze dame luisterde naar de naam Julia Lee. En ze was nogal duidelijk in de tekst. Ze was een beetje, zeg maar, gerust ondeugend. Uit Ierland komt Imelda May. Ze was onlangs was een van de uitblinkers op... Malwoord, een van de hoogtepunten op het festival in Grollo. Ze komt uit Ierland. Prachtige zangeres, prachtige nummers. Hier is Imelda May, Human.

0: Je hoorde Carol Friend en hun man Clarence Holyman in Golden Girl. En dan hebben we zeker nog een tijd voor dit nummer. Touch Mahal in de Phantom Blues Band van het album Time. Crazy About a Jukebox.
1: She caught my eye smoking Jones Cafe.

They want for me. Oh, baby. How come you ain't crazy over me as you crazy over that jukebox, baby? Baby? Baby? Ja, lekker. Touch my hole. We gaan er in muut. Blijf lekker bij ons. We hebben nog een uur lang prachtige muziek. En we tweede uur is zomaar bijna helemaal gewijd aan Fred Eagle Smith. Maar we gaan dit met Harp Mitch in de Shakes of Rhythm and Blues. Van het album Live, van het Spiekeboer, Live at Veenbrand Festival. Up the Line. Tot zo.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het

0: voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Travel Stones en Dusty Rhodes. Twee uur blues in Americana. Samenstelling en presentatie Willem Dijkema en techniek Jos Seidel.
1: Sander Sterling.
2: Zimmerlaan, elke week wordt anders.

0: James Clearwater Revival met Get Down Woman. Het komt van hun debuutalbum met dezelfde titel als de band in 1968. Welkom terug bij Cobblestones in Dusty Roads. Als we vorige week aankondigden, we doen binnen 9 weken doen we nou wat anders in de tweede uur. We hebben de zomer een beetje in de kop en beginnen we elk uur met het nummer van Creedence. En ook in elk uur sloeten we af of er komt een nummer langs van een band uit Assen die liefst door de naam No ID 2. Even de rest dan elk uur een thema. Vorige week leuk album Desolation van QB. Omdat dat 60 jaar geleden is dat een uitkom is. En de tweede uur van deze week is helemaal gewijd aan muziek uit de West Coast. En dat doen we een beetje aan de hand van het soundboek. The Sound of the West Coast van Leo Blokhuis. Maar voor dat zo wie het is, is het nou de hoogste tijd voor
1: de keuze van Jos.
0: Ja, de man komt binnenkort weer naar ons land. Komt binnenkort ook weer optreden in Café Het Keerpunt in Spiekeboord. Natuurlijk heb ik het over Tim Grimm. Dit is een mooie enge opname van Jos. Broken Truth.

The Tambourine Man, Bob Dylan schreef het en zette het op zijn album Bring It All Back Home uit 1974. En deze versie is natuurlijk wereldberoemd van The Byrds. Alhoewel niet alle leden van de band meededen op deze plaat, op deze uitvoering. Want Roger McGuinn, David Crosby en Gene Clark namen het op. En de rest waren allemaal leden van de befaamde studioband The Wrecking Crew. En daarvoor hoorde je Tim Grimm en ik zei dat het een eigen opname was. Ik moet jullie helaas teleurstellen.

Jos had hem stiekem pikt van het singeltje Broken Truths. Maar Tim komt wel op 10 oktober komen naar Spiekeboer. Samen met Sergio Webb. En door gaan we nog wat andere artiesten omheen breiden. Dus hou de website in de gaten van de Stichting More. En dan kom je misschien mooi op de hoogte van wat er gebeurt. De tweede uur, zoals ik al zei, helemaal in het teken van de muziek van de West Coast. Als leidraad gebruiken we het soundboek van Leo Blokhuis, Sound of the West Coast. En deze week is het dan muziek uit de jaren 65 tot en met 70. Lekkere muziek met een zonnig randje. En het past mooi bij dit weer. En ook vaak bijzondere opnames, dingen die je niet zo vaak hoort. Zoals deze van een band die luistert naar de naam Kaleidoscope. Het bekendste lid van die band was David Lindley, een man die later vooral beroemd werd als sessiemuzikant. Dit is Please.

typische muziek uit de West Coast, uit de LA in de omgeving. Je hoorde Factory, nummer Sleep Tight. Factory was de eerste band van Lowell George, die later bekend werd met Little Feet. En daarvoor hoorde je Buffalo Springfield. En dat is natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt, want die jongens kwamen binnen allemaal uit Canada. Maar die settelden zich in L.A. en werden een ontzettend grote cultband. Hun grootste hit was For What It's Worth en dit is Expecting to Fly. Dit is ook zo'n grote onbekende, althans Beyoncé, de Association. Ze komen met het nummer Never My Love en dat is volgens de Amerikaanse rechtingorganisatie het op één na meest gedraaide nummer in Amerika in de vorige eeuw. Kunnen we ons ook niet voorstellen. Wat het meest gedraaid was, dat was You've Lost That Loving Feeling. Maar dit is The Association, Never My Love.

0: Je hebt over muziek uit de Westcoast, dan mag deze band natuurlijk niet ontbreken. De mama's en de papa's, prachtige stem, 12:30. En is het nou toch een petit verwaans? Southern Soul, komt van een album dat heet Back to the River. Dit is Bobby Bland en A Touch of Blues.
1: You're listening to Cobblestones and Dusty Roads.

denk dat Paul McCartney heel tevreden zou wezen met deze prachtige uitvoering van Yesterday. Je hoorde de Soul Children. En het, nou ja, die duurt het. Je hoorde het wel, een lang nummer, maar een geweldige mooie uitvoering. Terug naar de West Coast. En een van de mannen die door zijn stempel zeker opdrukte, was

Of the Lee van de band Love. Een band die ook in de religie zeker niet mag ontbreken. Hier ben ze met Alone Again or...

Nou, ik vond het nummer over de West Coast muziek. Dat het nummer over Laurel Canyon niet meer ontbreken. Laurel Canyon, de wijken net boven Sunset Strip en Hollywood Boulevard in Los Angeles. Dus het mooie weer en de hoesmanden goedkoop. En er steken een heleboel muzikanten die gaan op. En Jackie DeShannon die schreef en zong een mooie eerbetoon over deze iconische wijk in L.A. En dat brengt mij, zegt Jos, al brengt ons, moet ik zeggen, alweer bij het einde van Cobblestones en Dusty Road voor deze week. En zoals beloofd besloeten we elke week af met of soms een andere plek, dat kan ook. Maar in ieder geval elke week in 2 uur ook een nummer van de band No ID 2. Het is een band uit Assen. Het is een band die vooral veel in de studio zit en in een school mooie dingen opneemt. Ze hebben van mij al 11 albums gemaakt en ik heb een stuk weer in de kast staan. Ik ken de mensen goed, Pommester ken ik goed. En het is niet echt muziek wat past in Cobblestones, maar ik vind het wel mooi om in de zomer door wat aandacht aan te besteden. Dus verder wat we met begonnen. Namens Jos, dank voor het luisteren. Aan de week ben we er weer met weer 2 uur Cobblestones in Dusty Roads. Kom gerust weer aanschroepen. Dit is The Way We Were, No ID 2. Tot aan de week. Mooi.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor

0: Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer.

0: bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

tomorrow. Make straight for the shore.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente.